0: Nieuwsblitz zet de tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

about serious.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on air. Jaap en Max on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw.
4: Schreeuw het van de daken.
3: Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht.

0: gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: vrijdag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Onklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw.
4: Schreeuw het van de daken.
3: Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer.

0: zondagavond op Meer Radio. Met van 6 tot 7 Soul at 6 met Martin van Golen. Van 7 tot 8 de Funk Factory met Robert Hoijveld. En van 8 tot 10 de Soul Kitchen met Jeroen van Schie en Dennis Stappers. De avond wordt tot middernacht afgesloten met Nice and Soul door Norbert Hendricks. Luisteren dus iedere donderdagavond naar Meer Radio. Want donderdagavond is Soulavond. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Dat is toch lekker, hè? Zaterdagochtend en dan zo'n vrolijke plaat aan het begin van deze nieuwe dag. Huey Lewis en The News. En je hoorde op de vroege zaterdagochtend Stuck With You.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afbakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja, goedemorgen. Luister vrienden en vriendinnen, welkom zaterdag 9 mei 2026. Voor mij persoonlijk een hele leuke dag. Ja, nee, ik heb gewoon een jarige thuis. En dat is natuurlijk bij deze Meerte van harte gefeliciteerd. Hè. Dat moet ik toch even gezegd hebben natuurlijk. Dus het wordt een groot feest voor mij vandaag. En dan mag ik ook nog iedereen hier in de Haarlemmermeer ondersteunen om wakker te worden. Nou, wat willen we nog meer? Dat is toch wel heel erg fijn. Ik heb er zin in om jou weer te helpen bij het opstaan op deze zaterdag. Het wordt mooi weer. Hoe het precies wordt, ga ik je straks allemaal vertellen. Maar het wordt mooi weer, dus wat dat betreft moet het niet al te moeilijk worden om iedereen eruit te krijgen. En als je dan ook nog een beetje lekkere muziek hebt, en dat hebben we natuurlijk, dan is het gewoon appeltje eitje om gewoon lekker straks om 10 uur tegen iedereen te zeggen, je bent nu weer wakker. En dat iedereen dat dan ook is. Dat is toch gewoon, hè? Dat is de ultieme zaterdag voor mij. Wat hebben we qua muziek? Onder andere zie ik The Golden Earring, altijd leuk. The Corrs komen langs en ook Bruno Mars ga je zien. Of ga je horen, moet ik eigenlijk zeggen. Verder hebben we natuurlijk het uitgebreide weer. We hebben wat feiten van deze dag, 9 mei. En we hebben ook, jawel, we hebben ook het spoorboekje en gezelligheid. Dat ontbreekt zeker niet. Want we moeten natuurlijk even van alles met elkaar bespreken. Hè. Hoe was de afgelopen week? Hoe is het aankomend weekend? Dat gaan we allemaal bespreken. Dat komt allemaal goed. En dat allemaal op de vroege zaterdagmorgen. Ik zeg, pak lekker wat te eten en te drinken. Hè. Ga ervoor zitten, neem koffie, thee, limonade, champagne, whatever. Suderans mag natuurlijk ook. En ga er dan voor zitten, zodat je ontspannen, rustig en relaxed wakker kan worden. En dan ga ik jou begeleiden dus met allerlei leuke dingen, waaronder dus heel veel lekkere muziek. Daar gaan we nu mee beginnen. Ik zeg een hele goede morgen. Tot 10 uur is dit dus meer wakker hier op Meer Radio.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Suzanne Freek op de radio en halverwege. Suzanne Freek staan deze maand zo'n 10 keer in het Gelderdoom in Arnhem. Meerdere weken, meerdere weekenden zeg maar, staan ze daar. Ik vind het heel knap. En ja, als je helemaal denkt dat natuurlijk Freek toch echt heel erg ziek is eigenlijk. Vind ik het allemaal heel knap dat ze dat toch allemaal doen. En ja, wel heel gaaf natuurlijk dat al die fans er dan toch nog heen kunnen. Dat is natuurlijk heel erg mooi. Voor Suzanne Freek hoorde je Bruno Mars. Just the way you are. En als je het hebt over concerten geven, hij telt ook mee. Want hij staat op 2, 4, 5 en 7 juli. Dat is dus over pak een beet, kleine 2 maanden. Staat hij 4 keer dus in de Johan Cruijff Arena tijdens zijn Romantic Tour. Bruno Mars, goede artiest. Was wel moeilijk om aan kaarten te komen voor dat concert. Het is mij ook niet gelukt hoor, kan ik er ook bij zeggen. Nou moet ik zeggen dat ik wel al 2 keer de Bruno Mars Tribute Band heb gezien. Die doet niet heel erg onder, denk ik hoor, voor Bruno Mars. Maar goed, dat even geldt weer. Zijn mening. Hey, zaterdagochtend. Het moment om altijd ook even terug te kijken. Hoe was de afgelopen week? Heb je nog wat leuks gedaan? Heb je wat bijzonders gedaan? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk zit ik even heel hard op te denken. Ik ben vorige week zaterdag hartstikke leuk. Ben ik geweest bowlen en uit eten geweest met vrienden. Was rete gezellig. Al kan ik niet echt bowlen, maar het was wel heel erg gezellig. Dus daar ging het om. Verder zondag heb ik gewoon echt ongeveer niks gedaan. Dat was ook heel fijn. Ja, ik heb hard gelopen sinds lange tijd weer. Dat ging best aardig, maar het was verder gewoon lekker. Ja, en toen kwam de week waarin wat druk was. Ik weet niet, het was bedrijvig. Ik ben nog maar bevrijdingspop geweest. Dat was natuurlijk afgelopen dinsdag. S'avonds ben ik geweest, onder andere Carzoo gezien, Go To Gym en Direct. Mijn helden van Direct waren er ook. Dus het was erg leuk en het was ook best aardig weer. Mooi, goed te doen. Ik begreep vanmiddags met de bankzitters was het heel erg druk geweest. Heb ik niet meegemaakt, maar dat was wel zo. En s'avonds was het gewoon leuk druk, zeg maar. Dat is dan ook wel weer heel erg fijn. Maar goed, dat was mijn week. Heb jij nog leuke dingen? Laat ze me weten. studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Dan weet ik een beetje wat de Haarlemmer Meer er allemaal doet. Dus dat graag. Stuur het. studio@meerradio.nl. Gaan wij nu door met muziek. Radiohead komt eraan. Dit is Street Spirits.
1: De ochtend van Meerradio.
2: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
1: Meer wakker.
2: Dit is Meerradio.
1: Meerradio.

muziek hoor. The Course op de radio en Breathless op de vroege zaterdagmorgen hier van Meer Radio, Meer Wakker. Waar jij naar luistert. Tijd voor 8:30 op de klok. En dat betekent dat we alweer hard richting het Meer Nieuwsoverzicht gaan. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. En misschien ook gaat gebeuren. En daarna terug bij jou zo. Goedemorgen. Met het volgende deel van deze Meer Wakker. Daarin gaan we onder andere het uitgebreide weer voor je doen. En we hebben zoveel lekkere muziek nog voor je klaarstaan. Onder andere straks eventjes hè, Zoe Livé. We hebben Davina en Michel. En ook Train gaan allemaal langskomen. Maar het goede nieuws is, voordat het zover is, heb ik zo dadelijk eerst nog de Golden Earring ook voor je. Met Radar Love. Dus ja, hey, wat wil je nog meer? Dat is toch gewoon fijn en daar word je toch gewoon blij van. Verder gaan we natuurlijk tussen nu en 10:00. Want ja, we zijn er nog 1.5 uur. Gaan we ook nog even kijken naar wat feiten van deze dag. En we gaan het spoorboekje nog even doornemen. Wat kun jij verwachten op Meer Radio? Nou, mocht je het niet weten, misschien heb je het al eerder gehoord. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Dan ga ik het je gewoon nog een keer vertellen. Dus dan is dat ook wel heel erg fijn. Maar goed, zoals gezegd. Eerst, voordat we naar het Meer Nieuwsoverzicht gaan, die hele fijne van de Golden Earring. Dit is op Meer Radio. Radar Love.

0: meer weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest, of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Michel op de radio en Skyward aan het begin van deel 2 van dit eerste uur. Meer wakker. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Welkom, het is zaterdag 9 mei 2026. Het is een nieuwe zaterdag, een begin van een nieuw weekend. En ik ben hier om jou te ondersteunen, te helpen, te begeleiden om op te staan. En ja, het wordt best lekker weer, dus ik zeg het wordt makkelijk. We hebben ook heel veel lekkere muziek, dus dat maakt het extra makkelijk. Dan komt het helemaal goed. Straks onder andere het uitgebreide weer. Verder muziek van onder andere Zoe Livee. Ik zie Jamilia. En we beginnen met Santana samen met Rob Thomas. Dit is Smooth op de radio.
1: Lente in Haarlemmermeer. Nieuws Olijerhoek.

0: door Jamelia en Superstar op de radio. Daarvoor Santana en Rob Thomas en Smooth. Ja, je moet wel de knop indrukken als je er geluid uit wil krijgen. Nee, sorry, is een beetje flauw. Ik druk gewoon niet goed. Dat is gewoon mijn dommigheid. Maar goed, dat even terzijde. Hey, het is 9:15 geweest. Oh, dan moet ik eigenlijk altijd dit doen, hè? Wacht even. Oh.
1: Meer wakker, tijdmelding.
0: Het is 9:15 geweest. Zo, dan weten we dat ook weer. Hoog tijd voor het weer. Komende vandaag belooft een aangename lentedag te worden hier in de Haarlemmermeer. Er zijn flinke perioden met zon afgewisseld door wat stapelwolken. Maar het blijft grotendeels droog en de temperatuur loopt op naar zo'n 1 à 22 graden. Heerlijk. Wind is zwak tot matig en komt uit het oosten. Wat het buiten extra prettig maakt. Morgen wordt het iets wisselvalliger. De dag begint nog wel redelijk vriendelijk met zonnige momenten. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Vooral later op de middag en in de avond is er kans op buien. Mogelijk met wat regen. De temperatuur blijft met ongeveer 20 tot 21 graden nog steeds aangenaam. En de wind draait naar het zuidoosten en blijft matig. Kijken we even naar de aankomende week. Maandag en dinsdag krijgen we te maken met koeler en wisselvalliger weer. Er trekken geregeld buien over de regio en de zon laat zich minder vaak zien. Maxima zo rond de 15 tot 17 graden. Weer in de week blijft het weer onbestendig met af en toe regen met wat meer wind uit westelijke richtingen. De temperatuur blijft iets onder of rond het langjarige gemiddelde. Voor mei met waarde tussen de 14 en de 16 graden. Richting het einde van de week, hemelvaart en de vrijdag daarna veel mensen vrij, is de verwachting nog wat onzeker, maar de signalen wijzen op een voortzetting van het wisselvallige weer. Met mogelijk weer iets meer ruimte voor opklaringen, maar zonder zekerheid over langdurig zonnig weer. Oftewel, het blijft gewoon wisselvallig. Dat is wel een beetje jammer, want ja, ik denk, veel mensen vrij lang weekend, hè, donderdag tot en met zondag. Maar goed, we gaan hopen dat, dat ze het mis hebben. De experts het mis hebben. Dat zou toch wel heel fijn zijn. Want dan krijgen we gewoon, dan krijgen we gewoon lekker weer. En dat is uiteindelijk wat we natuurlijk het liefst allemaal willen.
1: Meer wakker.
0: Ja, daar luister je naar tot 10 uur deze ochtend. We zijn hier om jou te ondersteunen, te helpen en te begeleiden bij het opstaan. Met nu hele mooie muziek van Zoe Livé. Dit is Sluit.

Train op de Meerradio. Vroege zaterdagmorgen. Zo was een hele mond. Vroege zaterdagmorgen en Drive By. Daarvoor Zoe Livee en Sluit Me In Je Armen. Nee, gezellig. Laten we het daarom houden. Meer zeg ik hier niet over. Nee, dat ga ik niet doen. Hey, het zorgde ervoor dat het bijna 9 uur werd. En om 9 uur betekent dat we het landelijke nieuws voor jou hebben. Gaan we je vertellen wat er in Nederland en in de rest van de wereld is gebeurd. Daarna snel bij je terug natuurlijk met uur nummer 2 van Meer Wakker. Want ja, daarin gaan we verder met ondersteunen bij het opstaan op deze zaterdagmorgen. En ja, ik heb je net het weer verteld. Het wordt best lekker weer vandaag. Dus blijf niet te lang in je bed liggen. Dat lijkt me, dat zeg ik niet graag. Maar dat vind ik toch wel een verstandige keuze als je dat niet doet. Maar goed, als je dat wel wil doen, moet je het ook zeker zelf weten natuurlijk. Maar goed, dat even geheel terzijde. Straks onder andere ook nog wat feiten van deze dag. Hè. Wat is er allemaal gebeurd op 9 mei? Verder hebben we natuurlijk nog heel veel lekkere muziek voor je klaarstaan. Gezelligheid, we kijken nog even wat je kunt verwachten.

0: De Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloer Plus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloer Plus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en

0: 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

0: Dit blijft toch leuk, hè? Ja, dit blijft gewoon gezellig. Rowan Hezen en Limburg op de radio. Het is een kwestie van geduld tot heel Holland Limburgs lult. Gelukkig is het nog niet gelukt. Nee, ik moet er toch niet aan denken dat we met z'n allen Limburgs praten. Nee, liever niet. Hey, uur nummer 2 van Meer Wakker. Goedemorgen, welkom. Leuk dat je erbij bent. Ik hoop dat je lekker geslapen hebt. En ja, wat mij betreft heb je uitgeslapen, want het is al 9 uur geweest. Voor iedereen die er al langer bij is, gezellig dat je er nog steeds bij bent. In de tweede uur heb ik straks voor je nog wat feiten van deze dag. Verder muziek van onder andere Dua Lipa, Huey Lewis en nu Amy Winehouse.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

De Meer Radio vroege zaterdagmorgen. Homewrecker van Somber op de radio. Daarvoor Amy Winehouse en You Know I'm No Good. Blijft toch fijne muziek, hè, van deze dame. Ja, veel te vroeg gestorven. Maar ja, doe je niks aan. We hebben gelukkig de muziek nog. Moeten we dan maar zo denken. Hey, even wat feiten van deze dag. Het is 9 mei, dag 129 van 2026. We hebben in 1941, ja, het is natuurlijk, de bevrijding is net achter de rug. Nou, in 41 dan niet, maar de oorlog is bezig. De Duitse onderzeeboot U-110 wordt door de Britse marine buitgemaakt. Daarbij worden onder andere Enigma materialen in handen gekregen, wat later helpt bij het kraken van codes. Nou, dat is wel fijn in een oorlog. En in 1950, Robert Schuman houdt zijn beroemde pleidooi, dat later een van de startpunten wordt van wat we nu kennen als de Europese Unie. En in 1962, de Beatles tekenen hun eerste contract bij EMI Parlophone. Een historisch popmuziekmoment. En in 78, mooi jaar trouwens, PSV wint de UEFA Cup in Eindhoven. Wordt Bastia met 3-0 verslagen na een 0-0 uitwedstrijd. Dan vandaag in 1993 in de Efteling opent Droomvlucht, een attractie die voor veel Nederlands puur jeugdsentiment is. Vandaag in 1998, Dana International wint voor Israël het Eurovisie Songfestival met Diva. Ja, het Songfestival is ook aankomende week weer, geloof ik. Maar het leeft toch minder bij mij, moet ik even zo zeggen. Vandaag in 2003, Hayabusa wordt gelanceerd. Missie om materiaal van planetoïde Itokawa te verzamelen en terug te brengen naar de aarde. Vandaag in 2003 ook Peter Edward wint het Vlaams tv-programma Idol 2003. Ja, wij noemen het gewoon Idols, maar goed, dat even terzijde. En vandaag in 2009 Lisa Hoordijk, oftewel Lisa Lois, wint het tweede seizoen van X-Factor. Met de cover van Hallelujah, waar ze uiteindelijk een grote hit mee scoorde. En vandaag in 2012 Barack Obama, voormalig president van de Verenigde Staten, spreekt als eerste zittende Amerikaanse president steun uit voor het homohuwelijk. Nou, ze lopen altijd een beetje achter daar in de Verenigde Staten, ik weet niet wat het is. Dan wat jarigen van deze dag. Engels voetbalster Beth Mead. Volgens mij ja, een groot voetbal. Volgens mij is dat de partner van... hoe heet die spits nou van Nederland? Die inderdaad. Vivianne Miedema, dat is het. Shabuzi, ook die is vandaag jarig. 1995 geboren, rapper, zanger, songwriter. Trey Lance, American voetbalspeler, is jarig. En actrice Rosario Dawson. Zij werd in 1979 geboren. Hoogste maximumtemperatuur uitgemeten op 9 mei 30,4 graden. Dat was in 1976. Dat was lekker. En laagste minimumtemperatuur op deze datum min 2,7 in 1938. Nou, dat is heel lang geleden. Dus daar moeten we niet te lang bij stil blijven staan. Hey, tot zover de feiten van deze dag. Ik hoop dat ik je wat gespreksonderwerpen heb bezorgd. Waarmee je dan vervolgens gewoon een gezellige dag kan maken. Zeg maar. Dat is een beetje het idee. Nou ja, ik hoop dat het gelukt is. Gaan wij snel door met muziek. Huey Lewis en de nieuws komen eraan. Dit is op Meer Radio, The Power of...

leuk om dit ook weer een keer te horen. De mannen van Kiss op de radio. De band met de mannen die altijd zwaar gesminkt en pruiken en hele hoge schoenen door het leven gingen. Maar wel lekkere muziek maakten. Kiss in ieder geval dus op de radio. En I Was Made For Loving You. Daarvoor Huey Lewis in the News. En The Power of Love zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd op deze zaterdagmorgen. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Gaan we je bijpraten over alles wat er in de Haarlemmermeer gebeurt. Daarna nog een 30 minuten meer wakker. En dan hoop ik dat jij goed wakker geworden bent. Dus laten we hopen dat het dan ook echt gelukt is. Voordat het allemaal zover is, nou, ik meer nieuws over zich gaan, heb ik nog een lekkere plaat voor je klaarstaan. Dua Lipa komt eraan. Dit is Harder Than Hell.

nog? Die tijd zonder zorgen? Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lekker door Kelly Rowland, David Guetta en When Love Takes Over. Aan het begin van het laatste deel meer wakker. Tot 10 uur ben ik nog bij je en ben jij net pas ingeschakeld. Hé, hey, dan heb je wat mij betreft echt heel erg uitgeslapen. 9:30 geweest. Goedemorgen, welkom, leuk dat je erbij bent. Ja, dit is het programma wat jou ondersteunt bij het opstaan op deze zaterdagmorgen. Dus pak snel wat te eten en te drinken. En dan moet je het redden in 20 minuten. Dat moet gewoon goed komen. Ben je er al wat langer bij? Gezellig dat je er nog steeds bij bent. Straks onder andere even het spoorboekje. Wat gaan we doen? Verder muziek van Rihanna, Taylor Swift. En nu op de radio Erik van Tijn en Jochem Fluitsma. Dit is 15 miljoen mensen.
1: Lente in Haarlemmermeer. Niels Olijerhoek.

0: Dit is toch mooi, hè?
1: Tina Turner en What's Love Got To Do With It. Daarvoor Fluitsmaan van Tijn en 15 miljoen mensen zorgden ervoor dat het...
2: Meer wakker, tijdmelding.
1: Zorgden ervoor dat het bijna 9:15 werd op de vroege zaterdagmorgen. En dat is een mooi moment om even te kijken naar wat je kunt verwachten hier op Meer Radio. Tussen nu en middernacht. Hè. Dat is denk ik wel lang genoeg. Straks meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er in de polder te beleven is. Daarna meer in de middag met William Hutsel. En dat van 12 tot 3 en van 3 tot 6 Ton van Dranen. The Groove Connection met Maurice is er van 6 tot 8. Van je 8 tot 10 zijn Jaap en Max on air. En we eindigen de zaterdag met TNT. En dat is een soort van feestje in je badjas. Hè. Zo moet je het een beetje zien bij die mannen. Maar wel altijd gezellig, hè? Dus dat is het allerbelangrijkste. Wil je dit nalezen, kan natuurlijk. Kijk op meerradio.nl. Daar staat de programmering beschreven, dus dat is altijd fijn. Hey, verder nog even, wat zijn de plannen voor het weekend? Hè? Ga je nog leuke dingen doen? Je kunt me altijd nog mailen, studio@meerradio.nl. Wat zijn de plannen voor dit weekend? Persoonlijk, ik heb een druk weekend voor de boeg. Ik voetbal kijken, dat is natuurlijk vaste prik ongeveer als er gevoetbald wordt. Ik heb feest vanavond, hè? Dus ik moet feest vieren. En dan denk ik dat ik morgen... moet ik toch op een of andere manier ook iets met Moederdag doen. Ja, en dan is het weekend alweer voorbij. Want morgen Moederdag. Hè, denk eraan. Wees lief voor je moeder. Dat is belangrijk natuurlijk. Dat is altijd belangrijk. Dat moet je zeker doen morgen. Zet er wat extra in het zonnetje. Hè. Dat is een goede daad die je dan doet. Maar goed, heb je nog wat leuks te melden? Laat het weten. Studio@meerradio.nl. Gaan wij snel door met muziek. Rihanna komt eraan. Dit is California King Bats.

0: Taylor Swift. You saved my heart from the fate of
1: Ophelia. Toch wel lekker dat ze zelf de titel nog even aan het eind zingt. Hè? Dat scheelt mij gewoon weer toch mijn stembanden forceren, zeg maar. Zoiets ongeveer. Daarvoor California King Bad van Rihanna zorgde ervoor dat het bijna 10 uur werd op deze zaterdagmorgen. En je weet het, als het bijna 10 uur is... Je bent meer wakker. Precies, ik hoop dat het gelukt is. Ik hoop dat je meer wakker bent en dat je die zaterdag kunt aanvallen. En weet het, hè, het wordt 21, 22 graden. Dus je kunt, zeg maar, de korte broek kun je uit de kast pakken. Dat moet helemaal goed komen. Het is mij om jou een heerlijk weekend te wensen. Ga leuke dingen doen, houd gezellig. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten. En ik hoop je volgende week weer te spreken bij een nieuwe vroege zaterdagmorgen. Bij deze meer wakker. Ik zeg voor nu gegroet en tot de volgende keer.

0: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
3: Meer Radio.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op.

0: 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Annemiek Holkenboer.

0: Godly and Cream, An Englishman in New York.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen luisteraars. Als je invulling zoekt voor je vrije tijd die je vandaag en de komende dagen hebt, is het goed dat je voor Meer Radio op de zender hebt gekozen. Want zoals elke week op zaterdag tussen 10 en 12 uur geven we jou tips om erop uit te gaan. De maand mei heeft de M in de maand. Maar wij ook, want we gaan het hebben over Moederdag en over molens. Maar er is meer in meer activiteiten bij Meer Radio. Nou, we noemen een groot aanbod aan tips en leuke uitjes, zoals roeien en repaircafés. Zoals je van ons bent gewend, geven we bij de tips ook de adressen, data en tijden. En houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. Een tip? Check nog even op de website van de activiteit of er geen wijzigingen zijn. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek in verschillende stijlen. En wie verantwoordelijk is voor de muziek en de techniek? Dat is ook deze week weer de man die naast mij zit, Ton van Dranen. En welke song hij voor je klaar heeft gezet is deze. Sam Fender en Olivia Dean, Rain Me In.

0: Jij bent zo, Jeroen van de Boom.
1: Activiteitenkalender.
0: Zondag is het Moederdag. Winkelcentra hebben acties om moeder te verrassen. In Centrum Hoofddorp maak je met je kassabon kans op een prijsje en kun je op de foto. In Tonenburg kun je proberen een kluis te kraken en kun je draaien aan een prijzenrad. Speel je mee in de symfonie in Nieuw-Vennep, dan maak je kans op plantjes. En in Florian de Hoofddorp kun je de surprise shopper tegenkomen. Horecapunten bieden een brunch of high tea tot een verrassend diner met dans. Details op www.visithaarlemmermeer.nl. En tot slot in dorpshuis Rijzenhout morgen om 10 uur een heel bijzondere muziekuitvoering. En over muziek, John Denver. Thank God I'm a country boy.
2: Real life on the farm, kind of laid back, ain't much an old country boy like me can't hack. It's early to rise, early in a sack, I thank God I'm a country boy. Well, a simple kind of life never did me no harm, raising me a family and working on the farm. Days are all filled with an easy country charm, thank God I'm a country boy. Well, I got me a fine wife, I got me old fiddle, when it's

0: Dive Into Me, Khalid en Alok.
1: Meer activiteiten.
0: Dit weekend zijn het de Nationale Molendagen. Nederland en molens horen bij elkaar. Waar je ook bent, een molen is altijd dichtbij. De molen die in Haarlemmermeer bekend is, is Korenmolen de Eersteling aan de Hoofdweg. Hij is gebouwd in 1856, net na de drooglegging. De molen is nog bijna dagelijks actief. Het meel wordt door lokale afnemers gebruikt om brood, pannenkoeken en gebak te maken. De winkel in de molen is geopend op donderdagmiddag, vrijdag overdag en zaterdag overdag. Wil je een keer een rondleiding van molenaar Van Rijn? Dan kun je een aanvraag doen via e-mail. Lees meer op website www.eersteling.com. Je hoort hem al. Jeff Wayne en Justin Hayward, Forever On.

0: Terug naar de zomer van 1968 met de Kings in Days.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Dinsdag 5 mei is in het hele land Bevrijdingsdag gevierd. Vandaag doet Centrum Nieuw-Vennep het nog eens dunnetjes over op het Harmonieplein. Tussen 11 en 5 uur beleef je een dag vol muziek en een markt met uiteenlopende kraampjes. Voor een lekkere bite en een drankje staan foodtrucks op het plein. Laat je meevoeren op de ritmes van diverse muziekgenres in de Harmoniekoepel en vraag gerust een plaatje aan bij de DJ. Vier samen vrijheid. Een voorjaarsmarkt vind je ook in Nieuw-Vennep, maar die is aan de hoofdweg 1327 en geopend tot 4 uur vanmiddag. Toto met Jamaican.

0: for Cotton Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkeboer.

0: Henk Westbroek zong het. Zelfs je naam is mooi.
1: Activiteitenkalender.
0: Zondag 3 mei heeft burgemeester Marianne Schuurmans het culturele seizoen van Stompetoren in Spaarnwoude geopend. Deze maand zie je op de zondagen hoe polderportretisten Leo Richardson en Kees van der Veer de polder en het water verbeelden in fotografie en poëzie in Polderportret. Het is een visie op de polder, maar ook op de Stompetoren tussen het water. Elke zondagmiddag tot en met 24 mei aan de Kerkweg 26 in Spaarnwoude. Geopend tussen 12 en 4:30 en de toegang is gratis.

0: Beautiful Places, Tiësto samen met Brianna Grace. Gevolgd door Prince met I Would Die For You.
1: Meer activiteiten.
0: Voor de volgende tip mag je flink wat tijd uittrekken als je gaat kijken. We gaan het namelijk hebben over de Ringvaart Regatta. Deze roeimarathon van 100 kilometer voert door Haarlemmermeer. De tocht start vanaf 9 uur in Leiden en eindigt in Delft. Tussenstops in de ringvaart zijn onder andere Aalsmeer, Zwanenburg en Lisse. Bij de regatta gaat het om teamwork, doorzettingsvermogen en plezier. Een bijzondere uitdaging voor de roeiers. Het initiatief van de marathon ligt bij de Delftse studentenroeivereniging LAGA. Boeiend om de inspanningen van de deelnemers aan deze 51ste editie vanaf de kant te zien. Meer lees je op ringvaartregatta.nl en regatta met dubbel T. Brooke Fraser, Something in the Water.

0: Misschien herken je de Nederlandse versie, maar dit was het origineel. Los Lobos met Anselma.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Geef je spullen die kapot zijn een tweede kans. In veel gevallen is een reparatie namelijk mogelijk. Op verschillende data en in verschillende kernen zijn vrijwilligers aanwezig in een repaircafé. Speelgoed dat hapert of een apparaat dat het niet meer goed doet, laat gespecialiseerde vrijwilligers kijken of ze het weer zo goed als nieuw kunnen maken. Je hoeft je geen nieuwe spullen te kopen en ben je duurzaam bezig. Vandaag tussen 2:30 en 4:30 in Dorpshuis de Meerkoet in Lissebroek. En dinsdag in Dorpshuis Zwanenburg en in wijkcentrum het Kattegat in Hoofddorp. Eveneens tussen 2:30 en 4:30. Teddy Swims, hij neemt ons mee. Nee, helemaal niet. Het is bijna 11:00. We gaan eerst even nog afsluiten, want we gaan naar het nieuws. Je hoort in het nieuws wat de actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En na

0: dag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd.

0: Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan een man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer activiteiten.
4: Annemiek Holkenboer.

0: Bruce Springsteen, de Boss, zoals hij ook wel heet, met Dancing in the Dark uit 1985.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, dat was het NOS Journaal. Terug naar Haarlemmermeer nu voor het tweede deel meer activiteiten. Ook daarin nog een aantal gevarieerde activiteiten die je in de polder kunt beleven. We noemen de kernen Krukjes, Nieuw-Vennep, Hoofddorp, Halfweg en Spaarnwoude. Maar nu eerst muziek en dat is deze. Een lokaal talent, Olaf Kuiper met 1000 keer verlaten.

0: Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Annemiek Holkenboer.
1: Dit is Meer Radio.
2: Meer activiteiten.
0: Meer Radio.

0: The Cure, Friday I'm in Love.
1: Meer activiteiten.
0: Dat binnen in de wereld van Disney en Pixar bij Fort Knox in Hoofddorp. Laat je meevoeren langs magie, muziek en onvergetelijke verhalen. Of je nu bent opgegroeid met klassiekers, zoals De Leeuwenkoning, Assepoester of Aladdin. Of juist met alles wat meer modern is, zoals Frozen of Moana. Deze quiz is één groot feest van herkenning voor elke Disney-fan. In 7 afwisselende rondes gaan de vragen over iconische personages, legendarische scènes, bekende liedjes en magische avonturen. Beeldfragmenten, muziek en verrassingen brengen je even terug naar het Disney-gevoel van vroeger. Hoe je kunt deelnemen, lees je op www.visithaarlemmermeer.nl. Ja hoor, daar gaat-ie. Van Halen met Jam.

0: Het Franse Ella Ella door Kate Ryan.
1: Meer activiteiten.
0: Voor vroege vogels die echte vogels willen zien, is de volgende suggestie. Donderdag 14 mei is het Hemelvaartdag. Volgens traditie onderneem je een activiteit in de vroege ochtend en er wordt ook wel dauwtrappen genoemd. De wandeling door de groene wilde die de werkgroep IVN Zuid-Kennemerland organiseert, past daar heel goed bij. In dit gebied, de groene wilde, leven veel verschillende vogels. Je kunt bosvogels horen, zoals de merel en de nachtegaal, of moeras- en watervogels. Meld je om 6:30, oftewel 6:30, bij het Pannenkoekenpaviljoen aan Kruisweg 1625 in Krukius. Neem vooral je verrekijker mee. Veel plezier. Eric Clapton, Forever Man.

0: Afrojack met Never Forget You.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Bij het Stoomgemaal Halfweg kun je dit weekend bij hoge uitzondering gratis naar binnen. Een bezoek aan het gemaal is een bijzondere ervaring voor jong en oud. Het is het oudste en grootste nog werkende schepbrad stoomgemaal ter wereld. Je ziet stokers de kolen op het vuur scheppen, ruikt de geur van smeerolie, hoort de stampende stoommachine en ziet het water bewegen dat door de 6 grote schepraderen wordt aangedreven. Kinderen kunnen een stoomdiploma halen en meedoen aan een fotobingo en zelfs op zoek gaan naar de gouden steenkool. Vandaag en morgen tussen 11:30 en 16:30 aan de Haarlemmerstraatweg in Halfweg. Uit 1982 deze I Can See Clearly Now, Lee Towers.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Carolien Geven.
3: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk, mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer. Meer radio. Super Track. I think I'm starting to fall in
4: love. My love is deep, my love is deep. De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent Bobby Mars. My love is deep.

0: Voor de Supertrack deze week heeft de muziekredactie iets van dichtbij gekozen. En het is weliswaar Bobby Mars met My Love Is Deep.
1: Theaterberichten.
0: C. geeft een vooruitblik op het nieuwe seizoen dat na de zomervakantie begint. Deze maand komt een nieuwe brochure uit. En ook kun je naar de sneak preview. Je krijgt dan een indruk van de diverse acts die seizoen 2026-2027 te zien zijn in C. Theaters en bibliotheken. Dinsdag 19 mei is het programma in C. Hoofddorp een mix van showcases van muziek, dans, cabaret, theater en stand-up comedians. C. kiest elk seizoen voor bekende namen, maar geeft ook ruimte aan minder bekend talent. De aanvang 19 mei is 8:15 en de locatie C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein. Joan Armatrading met Rosie.

0: Wie wil dat niet? Best Love door Rose Royce.
1: Activiteitenkalender.
0: Een groot technofestival voor liefhebbers van elektronische muziek is Awakening. Het festival begon in 1997 in de Gashouder in Amsterdam en is nu het grootste festival ter wereld in dit genre. Tijdens het festival draaien meer dan 100 DJ's. De editie dit jaar is in het Spaarnwoude Park. Een perfecte plek om te dansen, muziek te ontdekken en bijzondere festivalsfeer te beleven. Een leuk weetje. De naam van het populaire festival heeft te maken met de wederopstanding van Jezus. Het eerste feest werd gehouden rond Pasen. En toen de organisator erachter kwam dat Pasen de wederopstanding van Jezus wordt gevierd, bedacht hij de toepasselijke naam Awakening. Mooie rustige song. De nieuwste van Celine Dion, Dansons.

0: Jimmy Cliff met een grappige titel, Let Your Yeah Be Yeah.
1: Theaterberichten.
0: Helene van Rooyen komt naar Hoofddorp. In mooi Engels gezegd, you love her or you hate her. Auteur Helene van Rooyen is geboren in 1965. Bestsellers van haar hand zijn onder andere De Gelukkige Huisvrouw, Godin van de Jacht, De Mannentester en Seksdagboek. Bijna alle boeken werden succesvol verfilmd en bewerkt voor het theater. De bekende Nederlandse heeft een nieuw boek geschreven. Tijdens de lezing vertelt Helene van Rooyen over haar werk als schrijfster en haar nieuwste boek over Juice. Na afloop vindt een boekverkoop plaats en zal ze haar boeken signeren. Donderdag 21 mei, 8 uur in C. Hoofddorp aan het Raadhuisplein.

Manhattan Transfer nam ons mee in een lekker Spaans ritme met Cuéntame. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. En ga je toch de deur uit? Dan kun je de gewenste uitzendingen terugluisteren via de website. Meer Radio is 24/7 in de ether. Na het nieuws van 12 uur start het middagmagazine Meer in de Middag. Deel 1 gaat door tot 3 uur. En daarna tot 6 uur deel 2 met lekkere muziek en wat bijzondere feitjes. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips en uitjes met tussendoor lekkere muziek. Tom, dankjewel voor de technische ondersteuning. Volgende week zitten we samen weer hier. We nemen nu afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Jessie J. met Domino. Heb een lekkere week allemaal.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Ron Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen onder wie een Nederlander zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: mannetje van de radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag. Het is 9 mei, net na 12 inderdaad. We openen met Substitution Substitution van Purple Disco Machine. Sorry, ik verspreek me even. En verder heb ik voor je vandaag lekkere hits. Tot 3 uur ben ik bij je met inderdaad ook hele erg leuke activiteiten. En hou je van bier. Ik blijf vooral luisteren. Zometeen heb ik nog wat voor je. En op deze mooie zaterdag gaan we van het weer genieten. En ik ga je natuurlijk ook over ongeveer een half uurtje vertellen wat de rest van de week gaat doen met het weer. Want daar heeft Roland weer voor gezorgd. In ieder geval, blijf bij ons. We moeten ook allemaal een beetje van elkaar houden. En één iemand die daar heel veel van weet is Mika met Love Today.

0: Ja, lekker. UB40, The Way You Do Things. Ja, lekker zo'n oktoberfestachtig rondje inderdaad erbij. Ik vertelde eerder inderdaad dat ik nogal wat te vertellen heb over bier. Daar kan je er van alles over vertellen in ieder geval. Misschien hou je ook wel van bier en heb je zin in wat gezelligs. Nou, vanmiddag is er na mij een deel van meer in de middag om 4 uur iets wat leuks te doen. Dat is namelijk een bierproeverij. Ben jij liefhebber van speciaal bier of gewoon nieuwsgierig naar de nieuwe smaken? Kom dan gezellig naar bierproeverij in het café. Dan denk je, waar is het café? Nou, C. Hoofddorp natuurlijk. Het is rolstoeltoegankelijk. Voor jongeren, senioren en volwassenen, ja, daar ben je hartstikke welkom. Kinderen is natuurlijk iets moeilijker natuurlijk met bier, want die mogen het helemaal niet. Tijdens deze avond proef je in ieder geval, avond zeggen ze, het begint om 4 uur. Heb je verschillende bierstijlen om te proeven. Van frisse, toegankelijke blonde bieren en hoppige IPA's tot rijke, donkere bieren met verrassende seizoensspecials inderdaad. Elke stijl heeft zijn eigen karakter en onze bierkenner neemt je mee in de verhalen achter de smaken, ingrediënten en brouwwijze. Ja, natuurlijk, bier komt ook niet zomaar niets. Het is een natuurproduct en daardoor waarschijnlijk ook hartstikke gezond. Dus je niet te veel van drinkt. We serveren ook bier met een bijpassend hapje, dus ook de maag wordt nog een keer gevuld. De smaakcombinatie zorgen voor een extra beleving inderdaad en laat je ontdekken hoe goed bier en food pairing samen kunnen gaan. Dus het klinkt inderdaad als een hele belevenis inderdaad. En als je dan genoeg bier op hebt, heb je ook wel eens een keer dat je wat vrouwelijks gaat voelen. Ja, dat mag ik helemaal niet zeggen, die grap is al oud natuurlijk. Iemand die daar ook wel waarschijnlijk wilde weten is Shania Twain. Die heb ik hier voor je met Man, I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

En met Ordinary van Alex Warren is het inmiddels 5:30 geworden. Dat gaat, betekent dus dat we er even uitgaan voor meer nieuwsoverzicht. En daarna ben ik weer bij je terug. En we gaan eruit zo richting jouw zaterdagavond met niemand minder dan Herman Brood. En die gaat jou vertellen hoe jouw Saturday Night gaat worden.

zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Ja, dankjewel Carolien. En ja, het weerbericht voor vandaag. Ja, het is lekker weer inderdaad. Het is minder 19 graden nu in de middag. En er staat een zwakke, ja, tot matige wind met windkracht 3 vanuit het zuidoosten. Inderdaad, morgen zondag breekt de zon vaker door en is het 16 graden op z'n hoogst. Maar daarmee wel ja, toch wel lekkerder en frisser in de zon dan vandaag. Windkracht 5 gaat wel een beetje wat roet in het eten gooien. Dan ja, vanaf maandag, dinsdag neemt de kans op buien weer wat toe. De temperatuur zal zo gemiddeld rond 14 graden blijven liggen tot het eind van de week. En ja, daarmee gezegd, ja goed, hoop ik dat het toch wel een beetje voorjaar gaat worden. In ieder geval One More Time. En die heb ik hier voor je van Daft Punk.
4: Meer in de middag.
0: William Hultsel. One more.

Ja, het is natuurlijk niet de vraag hoe dit nummer heet. Natuurlijk, Lips Are Moving is het van Megatrainer. En in ieder geval, ik heb nog een hele leuke activiteit voor je natuurlijk. Want morgen, ik zeg het helemaal verkeerd. Volgende week op 17 mei, ik kondig hem deze keer wat vroeger aan, omdat het natuurlijk snel uitverkocht zou zijn, is er een tribute to Eric Clapton. Nou, waar gaan we dat doen? In de Shack in de Oude Meer op zondag 17 mei van 4 tot 7. Een voortreffelijk eerbetoon aan het werk van Eric Clapton staat hier centraal. De band duikt diep in het rijke songboek van Eric Clapton en neemt het publiek mee langs de legendarische periodes uit zijn carrière. Van Cream en Blind Faith tot Derek en de Domino's. En uiteraard zijn solowerk. Met passie en vakmanschap worden klassiekers als Cocaine, Wonderful Tonight, Sunshine of Your Love en Crossroads tot leven gebracht. Ook de echte bluesliefhebber komt volledig aan zijn trekken. En inderdaad, ja, daarover gesproken, ja, het is niet alleen bluesliefhebber. Het is rolstoeltoegankelijk en voor volwassenen in de Shack morgen. En een nummer wat zeker niet mag gaan ontbreken, dat is natuurlijk een hele bekende van hem. En dat is Leila, want die kreeg hem op zijn knieën. En ik heb hem hier voor je, van Eric Clapton, hier bij Meer Radio.

Het Keep Your Head Moving komen we aan op een paar minuten voor het hele uur. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het NOS Nieuwsoverzicht. Daarna ben ik weer bij je terug. En tot zometeen. We gaan eruit met, ja, wat zullen we doen? Thomas Gray, Rumors.

0: donderdag ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max on Air. Jaap en Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en een eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: Toetje van de radio.
1: William Hultsel. In de
2: middag. Ja, hele goede middag. Ik hoor mezelf niet bovenuit. Kan gebeuren. Dankjewel, techniek. In ieder geval, hele goede middag. Ja, welkom bij Meer in de Middag. Mijn naam is William Hultsel. Gaat helemaal goed hier. In ieder geval, ja, het komende uur heb ik hartstikke leuke dingen voor je inderdaad. Ben je fan van selfies? Ik ga je vertellen waar je ze kan maken, ook op een leuke manier. En daar gaat iets heel leuks mee gebeuren. Natuurlijk, er komt lekkere muziek aan. Zo meteen komt Somber eraan. Maar we hebben hier eerst een verzoeknummertje staan van Shirley uit Hoofddorp. Dat is een lekker zomersnummer. Dat heet Talk to You. Hier bij Meer in de Middag.

0: Het Meer Radio Weekend.
1: Vanuit het centrum van Haarlem en Meer.
0: Meer in de middag.
1: Dit is Meer Radio.
0: William Hultsel. Meer Radio.

12 to 12, somber. En ja, daarvoor natuurlijk Unforgettable van French Montana featuring Sway Lee. En ja, inderdaad, lekkere muziek zo op jouw lekkere vrije, of hopelijk je vrije zaterdagmiddag. Of misschien ben je wel lekker aan het werk. Inderdaad, het weer ja, ligt er niet om. Inderdaad, zo meteen ga ik er meer over vertellen. Maar het is inderdaad ja, heerlijk zacht weer. Ja, waar het ook mooi weer voor is, is natuurlijk het maken van selfies. En ja, dat kun je natuurlijk overal doen. Maar ja, ook dit jaar is de Be Your Selfie Tour weer terug hier in Hoofddorp. En dat is dan in de Vier Meren in het centrum. Want 2 april hebben zij 11 nieuwe selfie-kamers geopend waar je de leukste foto's en video's kunt maken voor je socials. Het is niet alleen voor mooie plaatjes. De naam zegt het al, hier kun je gewoon jezelf zijn. Een disclaimer, in de hokjes, hou het netjes. In ieder geval, ja, Be Your Selfie Tour. Be Your Selfie Tour. Je moet hem dan even goed uitspreken, inderdaad. Maar heb je het al gehoord, inderdaad? Hij is neergestreken, inderdaad. Zo zij het schrijven. En ja, tot wanneer gaan we doen? Tot 2 juli 2026 kun je van maandag tot en met zondag terecht. Op speciale dagen kunnen openingstijden ja, variëren. Houd daarvoor dan ook de website van Vier Meren goed in de gaten. Je moet een hele kleine bijdrage leveren, uiteraard. Want ja, het is jouw camera, maar de hokjes worden wordt natuurlijk ook neergezet. En daar willen ze natuurlijk een kleine vergoeding voor hebben. En ja, waar vind je dus de experience nogmaals? Ja, in de Vier Meren. En dat is gevestigd in de unit bovenaan de trap. Direct naast Bagels & Beans. Dus de bekende lekkere zaak inderdaad. En zo meteen komt Nelly Furtado eraan. Nu heb ik voor jou hier Bruno Mars met Risk It All. Bruno!

Ja, met Nelly Furtado is het inmiddels 5:30 geworden. Dat betekent, het gaat even over naar Carolien nu met meer nieuwsoverzicht. En daarna ben ik weer bij je terug. We gaan eruit met Snelle, want die laat hier even het licht aan voor je.

0: Max on Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Bezoek de Park 21 Zomerweek en Humanitas zoekt vrijwilligers en hulpvragers voor metgezel. Het project Metgezel van Humanitas ondersteunt mensen die door persoonlijke omstandigheden in een isolement dreigen te raken. Vrijwilligers bieden tijdelijk steun en gezelschap, bijvoorbeeld door samen een wandeling te maken, boodschappen te doen of gewoon een praatje te maken. Volgens coördinator Ansel en Boogaard draait het project om gelijkwaardigheid en verbinding. De ondersteuning is gratis en afgestemd op wat iemand nodig heeft. De hoofddorpse Dini van Velsen, 88 jaar, vertelt hoe een metgezel haar hielp na het overlijden van haar man. Ze gaf me echt een stuk van mijn leven terug. Humanitas zoekt nieuwe vrijwilligers en hulpvragers. Meer informatie en aanmelden kan via Humanitas. Van 8 tot en met 14 juni staat landgoed Kleine Vennep in het teken van de Park 21 Zomerweek. Bezoekers kunnen een week lang genieten van muziek, workshops, ontspanning, films, spelletjes en activiteiten voor jong en oud. Op het programma staan onder meer een salsa-workshop, wellnessavond, openluchtbioscoop met Intouchables, kindercircus, pubquiz en het evenement Held voor een dag met politie, brandweer en ambulance. De week wordt zondag afgesloten met creatieve workshops tijdens het Vreubelfest en de langste barbecue-tafel van Haarlemmermeer. Ook is er een pub op camping, foodtrucks en muziek. Meer informatie en tickets via de website Park 21 Zomerweek. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio. Haarlemmermeer. Ja, dankjewel Carolien.
0: Het Haarlemmermeer papier.
3: Ja, en er zijn vandaag flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden en er waait een matige oostenwind rond kracht 3. Zondag is er wat meer bewolking, maar ook dan blijft er genoeg ruimte voor de zon. Het blijft daarbij wel eerst vrij warm, maar vanuit het noorden stroomt er geleidelijk koelere lucht het land binnen en daalt de temperatuur naar een graad of 13 à 14. Na het weekend is het op maandag en dinsdag nog best vriendelijk weer met nu en dan zon. Daarna wordt het echt weer een stuk wisselvalliger met toenemende neerslagkansen. En blijft de temperatuur met slechts 12 tot 14 graden aan de lage kant. Ja, en dan de verkeersinformatie voor de regio. Ja, zeg maar van hier, van Noordzeekanaal tot aan Den Haag ongeveer, heb ik nieuws voor je. Het gebeurt niet veel, maar heel eerlijk, er staan dus gewoon geen files hier in de regio. Zoals je het hoort, ja. Allemaal blije mensen inderdaad. Ja, geen files, hartstikke goed nieuws. Dus goed, laten we lekker genieten van het mooie weer en lekker gaan rijden. We gaan nu even lekker verder met Taylor Swift, Shake It Off.
4: Meer in de middag.
0: William Hulshoff.

0: Ja, je hoorde Herman Brood en Queen samen. Fat Bottom, Saturday Night. En vanmiddag zal tussen 3 en 6 ton van Draden natuurlijk de nieuwe Supertrack bekend gaan maken. Naast de rest van zijn leuke deel ook van meer in de middag. Dus blijf vooral luisteren. Wat betekent dat? Dat betekent dat ik deze week nog één keer de Supertrack van de afgelopen week mag gaan draaien voor je. Dus ja, geniet er nog even van. En ik denk dat hij ook wel bij blijft daarin blijft staan in de lijsten. Want het is gewoon een leuk, lekker nummer. Ik heb hier voor je, en hij was hier ook recent nog zelfs, Bobby Mars met My Love Is Deep.
1: Meer radio, Supertrack.
2: I think I'm starting to fall in love. My love is deep, my love is deep.
1: De Meer radio, Supertrack van deze week is van lokaal talent Bobby Mars. My love is deep.

Ja, je hoorde Armin van Buuren natuurlijk in een oude vlof. Lekker nummer is dat ook. Hè? Kun je lekker op weg dromen ook inderdaad. Waar je ook bijna nooit van kan dromen. Maar het is echt waar. 10 mei is het een speciale dag. En het is natuurlijk niet alleen historisch gezien de dag waarop Duitsland Nederland binnenviel. Wat we dan eigenlijk niet echt herdenken. We herdenken alleen dat we bevrijd werden. Maar we staan er nooit even bij stil dat op 10 mei... De ellende begon. Maar goed, daar gaat het er niet over. Want ik heb hier iets positive vibes. Hè, leuke dingen. We hebben namelijk iets wat weinig voorkomt. Maar het is namelijk gemalendag. Ja, had je niet gedacht. Hè? Ik had dat ook niet gedacht hoor. Eerlijk gezegd, ik wist niet dat het bestond. Maar we hebben tegenwoordig allerlei dagen. We hebben vrouwendag, pilotendag. Wat bestaat er nog meer? De dag van de zoete appeltaart. En in ieder geval de gemalendag. Wat betekent dat voor jou op zondag 10 mei tussen 1 en 4... Kun je naar Stoomgemaal halfweg, want dan is namelijk de toegang gratis. Dat komt niet veel voor. Het is rolstoel toegankelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen en senioren. Tevens ook trouwens is het geschikt. Op de Nationale Gemalendag is dus het Stoomgemaal gratis geopend. Maar de oudste en grootste, niet alleen geopend, maar ook de oudste en grootste nog werkende scheprad Stoomgemaal ter wereld draait die dag niet onder stroom. Het is een bezoek aan het gemaal zeker wel waard. En het wordt een unieke ervaring. Je proeft de sfeer van een gemaal uit de tijd van toen er dus nog geen stroom was. Met zijn meer dan 100 jaar oude stoomketel en stoommachine en 6 enorme schepraderen die van 1852 tot 1977 haar meerpolder hebben helpen droog houden. Ja. Dus dankzij dit gemaal hebben wij hier droge voeten. En ik hoop dat het zo blijft over ongeveer 40 minuutjes. Ga ik je nog een keer vertellen wat het weer gaat doen inderdaad, of we droog blijven. Maar in ieder geval, onthouden Stoomgemaal 10 mei. Er is voor kinderen ook erg veel te beleven. Onder andere de draaiende modelstoommachine. Dat is hartstikke leuk. In ieder geval, we gaan zo meteen... ik heb straks voor jou klaargezet Son Mieux met Morning. Maar we gaan even heel wat anders doen... we hebben niet direct rust inderdaad voorlopig. En dat heeft Casey Elephant ook niet. Ik heb hier voor je Ain't No Rest for the Weekend.

0: Ja, met Somjeu Morning is het een paar minuten voor twee geworden. We gaan eruit voor het NOS nieuwsoverzicht van 2 uur. Ik ben zo weer bij je terug. Tot straks.
1: 1, 2, 3. Maak je zaterdagavond nog leuker met Jaap en Max On Air. Jaap en Max On Air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max On Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
2: Welkom bij de cursus Marketing voor Beginners. Les 1. Maak reclame voor uw bedrijf. Laat zien wie u bent en wat u doet. Zet het op uw bedrijfswagens, op uw briefpapier, op de gevel van uw gebouw. Schreeuw het van de daken. Iedereen mag weten hoe u heet. Bel logo's en letters in Nieuw-Vennep. Die hebben alles in huis wat u nodig heeft. Reclame, copy, print en drukwerk. Kijk voor alle mogelijkheden op logosenletters.nl. Logo's en letters. Professionals in print en reclame.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. 2 toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: William Hultzorg.

0: Radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, je luistert naar het derde uur van Meer in de Middag. En tot drie uur ben ik bij je. Dan ga ik het overdragen aan Tom van Dranen. Die dan voor Meer in de Middag ook weer leuke items voor je hebt. Zoals Ab Hinten met dierentips. Ik ga nog niet verraden wat, maar blijf vooral luisteren. Want het is erg interessant. Hij gaat natuurlijk ook de nieuwe supertrack voor je bekendmaken. Zo rond zessen. En kwart voor zes moet ik zeggen. En inderdaad, hij heeft nog een aantal andere leuke items. Ik ga niet te veel verklappen voor hem. Na Ton dan hebben we van 6 tot 8 Maurice Gerrits weer terug met de Groove Connection. En dan van 8 uur zullen Jaap en Max met Jaap en Max on Air samen een show maken die weer helemaal nergens over gaat. En toch weer juist wel. Na Max en Jaap, of Jaap en Max, van 10 tot 12 zijn Tars en Tieners met TNT of tegenwoordig thuisbasis dan. Dus ja, blijf lekker luisteren, want tot 12 uur zijn we bij op jouw zaterdagavond. En zometeen Olivia Dien komt eraan met Men Niet. Maar ik heb eerst voor je lekker nummer wat ook altijd blijft hangen natuurlijk. En nog zeker wel kan, dat is Ed Sheeran met Callaway Girl. She played the

Ja, je hoort de Train, Drops of Jupiter. En voor Olivia Dean met Man I Need. Ja, en, ja, het is mei inderdaad, zoals je weet natuurlijk. Het is al 9 mei zelfs. En ja, goed, op 9 mei betekent het ja, betekenen verschillende dingen. Mijn vader is jarig papa. Van harte gefeliciteerd natuurlijk. Ja, nog een aantal andere dingen. Er zijn leuke activiteiten te doen. Moederdag komt er ook aan. Maar ja, mei, dat gaat toch wel een beetje, zeker met het weer wat nu een beetje gaat komen de komende tijd. Het gaat een beetje lonken naar de zomervakantie. We krijgen de vroegboekkortingen. En het wordt ook wel tijd om op je werk je vakantie aan te vragen. En dingen te gaan plannen inderdaad. Ja, nou, wat heb je dan altijd op vakantie? Ja, dan heb je een hotel, badstoeltjes. Je wil lekker in het zonnetje zitten. En natuurlijk gebeurt het altijd als jij lekker aan het zwembad wil gaan zitten. Er zijn dus mensen die om 4 uur 's ochtends de wekker zetten om daar hun handdoekje vast op een stoel te leggen. Ja, dan heb je in ieder geval een stoel. Hè? En dat wordt natuurlijk in onze maatschappij steeds erger. Het is ook wel een beetje een... ja, als je het er zo bij stilstaat, ook wel een beetje een Duits ding, moet ik eerlijk zeggen. Het zwemmen, ja, 's ochtends Zandvoort, het strand, het ligt al vol met handdoeken zonder dat er iemand te bekennen is. Want ja, je moet holekraben en natuurlijk jouw gat alvast, of jouw terrein alvast gaan markeren waar jij het gat in het strand wil gaan graven als Duitser zijnde. In Duitsland liep dat een beetje uit de hand, want een Duitse toerist die is daar zijn handdoekenrace namelijk best wel dik verloren en heeft ze gelijk bij de rechter gehaald. Een reisorganisatie met de Duitse toerist moest een schadevergoeding van meer dan €900 gaan betalen na klachten over bezette lichtstoelen. Het lukte de toerist namelijk niet om een stoel te bemachtigen doordat andere gasten die steeds reserveerden met handdoeken hem te vroeg afwaren en ondanks dat verboden is. De man was in 2024 met zijn gezin van 4 op vakantie in een hotel op het Griekse eiland Kos. Hij verklaarde dat hij elke dag 20 minuten kwijt was aan het zoeken naar een lichtstoel. Ook als hij om 6 uur 's ochtends al opstond, lukte het hem niet om een stoel te bemachtigen. Zijn kinderen waren gedwongen om op de grond te liggen. God, die arme kinderen. Oh. Ik zou zeggen, ga lekker in dat zwembad liggen. Maar ja, als je liever op de grond ligt, mag het ook natuurlijk. Hij klaagde de reisorganisatie aan omdat hij het reserveringssysteem met handdoeken toestond. Volgens de Duitser waren de lichtstoelen zo vaak gereserveerd dat ze niet konden worden gebruikt. Hij stelde dat de reisorganisatie had nagelaten het verbod van het resort hierop te handhaven. En inderdaad, de gasten werden er niet op aangesproken. De rechtbank benadrukte dat de reisorganisatie het hotel niet runt en niet op elk moment een lichtbed kan garanderen. Toch had de organisatie wel de plicht om te zorgen dat er een organisatiestructuur is die een redelijke verhouding tussen het aantal lichtbedden en het aantal gasten waarborgt. De rechtbank oordeelde dat het gezin dus recht had op een gedeeltelijke terugbetaling van de pakketreis, aangezien die gebrekkig was. Hoewel de reisorganisatie aanvankelijk een terugbetaling van €350 had uitgekeerd, heeft het gezin nu recht op eentje van €986,70. De man had dus uiteindelijk €7.086 betaald voor een verzorgde reis. Dus het is een leuke compensatie als je even geen lichtstoeltje kunt vinden en ook niet op het idee komt van, goh, weet je wat we kunnen doen? We kunnen natuurlijk ook zeggen van, ja, dan ga ik hier niet op de zandstoel liggen. Ga je lekker met je kinderen lekker het eiland rondrijden, lekker uit eten, met de Griekse mensen praten of in het zwembad liggen natuurlijk. Maar ja, die badstoel, die strandstoelen, ja, die waren gewoon niet vrij. Dus hij heeft gelijk. En als je dat zo hoort, dan denk je ook bij jezelf van, are you kidding me? En daar weet Anouk natuurlijk ook alles van. Dus ik heb hier voor je van Anouk, are you kidding me? Hier bij Meer in de Middag.

when he loses his mind and can't help but cry, he'll call.

de Dancing on the Wall met Moena. En ja, dat sfeertje is er ook wel lekker in, want het is jouw zaterdag inderdaad. En ja, wat ga je vanavond doen? Of wat heb je nog grote plannen inderdaad? Lekker dansen inderdaad. Nou, dat gaat prima met Moena en Dancing on the Wall. En daarvoor natuurlijk Anouk met Are You Kidding Me? En zo gaan we richting jouw zaterdagavond. En ja, om alvast een beetje richting je zaterdagavond te gaan. Ja, misschien ga je ook wel naar de kroeg of lekker even speelsie doen of zo. Hier lokaal in, ja, in de buurt. In ieder geval, ja, wat wij gaan doen, het is nu een paar minuten voor half. Dat betekent, ik ga het weer even aan Caroline overgeven voor het meer nieuwsoverzicht van 2:30. En ja, dan ben ik straks weer bij je terug met het verkeer, het weer. En nog even lekkere nummertjes en leuke activiteiten. Totdat Ton het zo meteen gaat overnemen. Die zit hier zijn spullen al voor te bereiden. Dus hij komt er zo aan. We gaan er even uit. Ja, dus lekker een beetje in een kroegsfeertje met Robert van Hemert. Mona Lisa.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
2: Verdachte tank aangetroffen langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg en social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met de perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Experts adviseren jongeren om bewuster om te gaan met social media, vaker schermpauzes te nemen en haalbare doelen voor zichzelf te stellen. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid en leek leeg te lopen, waarop hulpdiensten werden ingeschakeld. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. De brandweer heeft de tank gecontroleerd om vast te stellen of er sprake was van gevaar voor de omgeving. De politie zette de omgeving af voor verder onderzoek. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl er inhoud uit leek te ontsnappen. Om wat voor stof het precies gaat, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Het Haarlemmermeer weer.
3: Ja, er zijn vandaag flinke perioden met zon en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 18 graden en er waait een matige oostenwind rond kracht 3. Zondag is er meer bewolking, maar dan blijft er ook wel genoeg ruimte voor de zon gelukkig. Dus daarbij is het eerst vrij warm, maar vanuit het noorden stroomt er geleidelijk koelere lucht het land binnen. En daalt de temperatuur naar een graad of 13 à 14. Na het weekend is het op maandag en dinsdag nog best vriendelijk weer. En inderdaad, met nu en dan ook gewoon zon. Daarna wordt het echt weer een stuk wisselvalliger met toenemende neerslagkansen. En blijft de temperatuur met slechts 12 tot 14 graden aan de lage kant. Ja, en eerder hadden we inderdaad het bericht, er zijn geen files in de regio. Helaas is dat van redelijk korte duur, want op de A4 Amsterdam-Den Haag, tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen, is helaas een file ontstaan en is langzaam rijdend verkeer is daar sprake van. 4 minuten vertraging en 4 kilometer verder in de hele regio is er nog steeds filevrij. Dus laten we hopen dat het op de A4 ook zo snel oplost. In ieder geval, ja, als je erin staat, heel veel succes en drive safe in ieder geval.
4: Meer in de middag.
1: William Hultzel.

Ja, je hoort de Kings of Leon, You're Somebody. Ja, sorry, je wilde nog eens zeggen. De voorhoorde, Drive Safe van Mel Smith natuurlijk. En Horan samen, hè? Ja, inderdaad. Er komt nog wel wat leuks aan, inderdaad. En dat is morgen ook op 10 mei tussen 3:30 en 6:30. Dat is in Fort Hoofddorp bij Fort Knox. Dat is het inmiddels welbekende, fijne restaurant. Wat de Ondermolen de Eersteling zit in het Hoofddorpse oude fort. Hè. Kan haast niet missen. Het is rolstoel toegankelijk. Volwassenen en senioren zijn harte welkom. Nou, wat gaan die daar nou doen? Het is morgen weer tijd voor de Disney Quiz. Van 3:30 to 5:30 dus kun je stappen in de magische wereld van Disney en Pixar bij Fort Knox. Tijdens 7 leuke rondes kun je kennis testen op de personages, scènes en liedjes. Verwacht vragen, muziek en leuke verrassingen. Perfect voor elke Disney-fan. Je kunt de teams maken van 2 tot 5 personen. Je kan samen wel een teamticket kopen, inderdaad. Belangrijk om te weten, kom 15 na 30 minuten vooraf. Dus gewoon op tijd. In Fort Knox en maak het team en beleef een gezellige avond vol magie en muziek. Dus zo meteen komt Hanne Medera met Wacht op mij. Eerst voor je heb ik Teddy Swims met Lose Control. Hier bij Meer in de Middag.

Ja, een lekker vrolijk nummer, hè. Je hoorde Jimmy Cliff, Reggae Night. En daarvoor Bryan Adams met Run To You. En on that bombshell, zoals Jerry Clarkson het al zei. Daarmee komen we inderdaad aan het eind van mijn deel van Meer in de Middag. Want Tom die staat al te zwaaien naar me. Die wilde graag bij inderdaad. En die heeft veel leuke items. En ja, inderdaad, Tom van Dranen, dat is dus van 3 tot 6. Hebben we natuurlijk even de Groove Connection van 6 tot 8. Van 8 tot 10 zullen Jaap en Max on air... Jaap en Max on air weer een doldwaze show van maken. Met leuke dilemma's en verschrikkelijk veel gezelligheid vooral. Tars en Tieners nemen het met TNT of tegenwoordig thuisbasis dan over van 10 tot 12. En dan is het einde van jouw zaterdag, want dan is het 12 uur. En dan gaan we de zondag weer lekker in. Ik zou zeggen, geniet van het weekend en bedankt voor het luisteren. En volgende week 12 uur sharp ben ik weer bij je. We gaan eruit met Martin Garrix featuring Love. En met het nummer, Matt. Tot volgende week.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
4: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.

En het is alweer het vierde uur van deze Meer in de Middag. En die begonnen we met de Mavericks en Dance the Night Away. Wat heb ik deze uren voor je? Natuurlijk 3:15 en 4:15 vandaag in de muziek. 4:15 Ad Hinten in de studio van Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. En vandaag hebben we 2 weetjes over papegaaien. Verder het weer van Ronald Mulder. Ik stel de nieuwe supertruck aan je voor. Elke uur hebben we een oude nummer 1 hit en we besteden aandacht aan de voetbalcompetitie. En ook hebben we nieuwe muziek voor je, zoals deze van Miss Montreal. Dit is Schuilen.

0: Binnenkort staat hij in de Amsterdam Arena. Ik heb het over Harry Styles. Dit was je met As It Was.
1: Vandaag in de muziek.
0: En vandaag in de muziek hebben we ook nog natuurlijk vandaag. Op 9 mei 1980 worden in Londen voor de 25e keer de Ivor Novello Awards uitgereikt. Dit is een beloning voor zangers en componisten in Engeland. En dat is vernoemd naar de Britse entertainer Ivor Novello. Die leefde van 1893 tot 1951. Er zijn dit jaar onderscheidingen voor de Boomtown Reds met I Don't Like Mondays. En de Lost Song van Supertramp, die wordt ook onderscheiden.

Inderdaad, niet nodig. Dat waren Fleming samen met de Belgische Meteor. Bijna 4:30 geworden en tijd voor het meer nieuwsoverzicht met Caroline Geven. En je weet het, hè, voor die tijd heb ik nog een nummer 1 in voor je. En daarvoor gaan we naar Engeland dit keer. We gaan terug naar 9 mei 1987. 4 weken lang bovenaan. Starship en Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Busje vliegt in brand op N201 bij Schiphol-Rijk en even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor het dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Dan maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid. Een busje is donderdagavond rond 6 uur op de N201 bij Schiphol-Rijk in brand gevlogen. De brand ontstond terwijl het voertuig reed. De bestuurder wist het busje nog langs de weg tot stilstand te brengen, waarna de hulpdiensten werden gealarmeerd. De brandweer kwam met spoed ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Ondanks het snelle optreden van de brandweer liep het busje aanzienlijke schade op door de brand. Hoe het vuur precies kon ontstaan is nog niet bekend. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Tom van Branen.
0: Meer Radio. Super Track.
5: I think I'm starting to fall in love. My love is deep, my love is deep.
6: De Meer Radio Super Track van deze week is van lokaal talent. Bobby Mars. My love is deep.

0: En hij komt het halen weer, Bobby Mars. Dat was hij met My Love Is Deep. En dat is de supertrack van deze week.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: De middentemperatuur is ongeveer 18 graden. En er waait een matige oostenwind rond kracht 3. Zondag is wat meer bewolking, maar dan blijft er genoeg ruimte over voor de zon. Het is daarbij eerst vrij warm, maar vanuit het noorden stroomt er geleidelijk koelere lucht het land binnen. Dan daalt de temperatuur naar zo'n graadje of 13 à 14. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: luistert naar Meer Radio op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek.
1: What are you doing it for? Is it for you?

0: talk about.
1: Want Donna en Sabrina Carpenter die hebben de koppen bij elkaar gestoken. En daarom deze single ook uitgebracht. Dat was Bring Your Love.
2: Meer radio.
3: Sportnieuws.
1: De play-offs voor promotie of degradatie zijn bezig. En daarmee hebben we twee wedstrijden vandaag. Straks om 16:30 Willem 2 tegen RKC Waalwijk. En vanavond om 20:00 dan hebben we ook nog een wedstrijd. Dat is namelijk de Graafschap tegen Almere City. En de winnaars die spelen tegen elkaar in de halve finale. Die zijn woensdag 13 en zaterdag 16 mei aanstaande. Hier is de script, The Man Who Can't Be Moved.

Ja, ken je ze nog uit 1992? Dat was Chris Cross met Jump. Tegenwoordig hebben we Chris Cross Amsterdam. Die hebben weinig met deze jongens te maken, hoor. Chris Cross dus uit Amerika. En voor deze Chris Cross hadden we Erika Karst met Wat zou het mooi zijn. Een liedje dat ze samen schreef met haar pas overleden in november broer René Karst. We gaan op naar het NOS-journaal van 4 uur. Dat doen we met deze van Miley Cyrus, The End of the World.

0: Clubhouse, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorot Meekens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken. In het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Terug naar 1986 met Glasses in Love van Level 42.
1: Tom van Branen.
0: Welkom terug. Dit is alweer het vijfde uur van deze Meer in de Middag. En is de studio Atinta. Goedemiddag.
2: Hey, Riton. Goedemiddag.
0: Ja, je gaat straks hebben over weetjes over papegaaien. Twee weetjes om precies te zijn. We hebben natuurlijk ook heel veel goede muziek voor je. En we hebben ook nummer 1 hits voor je. En we hebben ook, ja, de nieuwe van Simon Keizer. Ik heb gedanst.

0: Goedemiddag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
1: Ad, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ton.
1: Er zijn zoveel verhalen over papegaaien. Zijn er nou speciale weetjes voor een papegaai? Wat moet je nou precies weten over een papegaai?
2: Nou, de onwaarheden zeg ik altijd maar, hè. Men vraagt mij wel eens van, god, een mannelijke papegaai die heeft wat meer met een vrouw. En een vrouwelijke papegaai, oftewel een pop, die heeft wat meer met mannen. Ja, is dat waar of niet waar?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Is dat waar?
2: Weet jij het antwoord, Tom?
1: Nee, ik weet het niet. Wat is er nou niet waar?
2: Nou, het is absoluut niet waar.
1: Oh.
2: Nee. Vroeger bestond dat idee rotsvast, hè. En dat zie je ook in de oude literatuur. En bij eigenwijze mensen kan je het ook nog wel eens terugvinden. Maar het wordt gestaafd door geen enkel wetenschappelijk bewijs. En helemaal niet door een brede ervaring. Dus nee, een mannelijke papegaai heeft niet meer affectie met een vrouwelijk mens of een pop met een mannenmens. Een papegaai heeft wel voorkeur voor de ene mens of de andere. Net als wij dat ook hebben. Dat mag ook wel. De een is aardiger en de ander vindt hij niet aardiger. Maar hij moet zich natuurlijk naar iedereen toe wel netjes en fatsoenlijk gedragen. Die voorkeur heeft niets te maken met het geslacht van de favoriete mens en helemaal niet in relatie tot het geslacht van de vogel zelf. Het kan te maken hebben met de ervaringen uit het verleden, hè, zowel met mannen als met vrouwen. Met de benadering van die mens die dat bij dat beestje op dat moment eenmaal gedaan heeft, is anders dan bij de een. Met het karakter van een papegaai en van mensen zijn het dan net zo als bij ons. Dus het heeft te maken met individuele eigenschappen en ervaringen. Van zowel de vogel als de mens. Als niet het soort, het geslacht of wat dan ook. Een vogel weet niet eens het verschil tussen man en vrouw. De vogel weet alleen dat je een mens bent en niets anders.
1: Moet je ook de nagels geregeld knippen van een papegaai?
2: Ja.
1: Een kort wieken dus, als het ware?
2: Nou ja, nee, kort wieken dat is wat anders.
1: Het is met de veren, hè?
2: Ja, kort wieken doen we de veren om te zorgen dat ze bemoeilijkt worden in het vliegen. Daar bestaat ook een misverstand over.
1: Mm-hmm.
2: Maar ja, ik laat altijd de nagels knippen. Waarom? Omdat ze vrij scherp kunnen worden. En als ik hem dan op me heb, dan doet dat vrij pijnlijk in mijn hand. En kort wieken doe ik ook. En waarom kort wieken ik mijn vogels? Omdat ik daardoor het vliegendrang wegneem. En waardoor die een stuk zelfverzekerder wordt. En waardoor die, als hij gaat vliegen, zich niet kan beschadigen in mijn huis tegen ramen of dat soort dingen. En het is een fabeltje dat men vertelt, een gekortwiekte vogel kan je mee naar buiten nemen, want hij vliegt niet weg. Want denk erom, er wordt maar een heel klein stukje van de vleugels weggeknipt. En voor de rest kan hij gewoon vliegen.
1: Tot slot, Ad, hoe oud kan een papegaai worden eigenlijk?
2: Een papegaai? Nou, een papegaai kan tussen de 80 en 90 jaar worden, ongeveer. Maar ik heb wel een vraagje voor jou, Ton.
1: Oh, vertel.
2: Weet jij wat de kleinste kakatoesoort is?
1: De kleinste kakatoesoort? Nee, eigenlijk niet.
2: Nee, dat is een valkparkiet. Leuk, hè?
1: Ja, leuk.
2: Maar weet je dan ook die ara's die bij Arthur zitten?
1: Ja, die hele grote.
2: Die hele grote.
1: Met die mooie veren.
2: Ja, en die hele grote snavels.
1: Zijn het ook papegaaien?
2: Nee, dat zijn geen papegaaien.
1: Oh, nee?
2: Dat is de grootste parkietensoort die er bestaat.
1: Oh, wat.
2: Dus kan je nagaan wat de misverstanden er zijn. Hoe leuk een vogel kan wezen.
1: Nou, fijn dat we het allemaal weer weten, Ad.
2: Hartstikke graag gedaan.
1: Goedemiddag.
2: Fijne dag.

Love You, de nieuwe single van de man die eigenlijk nooit meer zou optreden. Namelijk Gordon. Hij zou zich gaan wijden aan zijn zaken en aan de radio. Maar hij heeft toch weer een plaat gemaakt samen met Replay. En dat is dus inderdaad Me Love You. En die is deze week verschenen. Ik heb nog een nummer 1 nu voor je. Vlak voor het NOS-journaal van 4:30. En daarvoor gaan we naar Frankrijk. 9 mei 1998. Nummer 1 daar, 6 weken lang. La Coupa de la Vida. Hier is Ricky Martin.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at Six. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at Six. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer radio. Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Braden.

0: We gingen terug naar 1989 met Poco uit Amerika. Dat was Call It Love.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Zondag is wat meer bewolking, maar ook nu blijft er genoeg ruimte over voor de zon, hoor. Het is daarbij vrij warm, maar vanuit het noorden stroomt de geleide koelere lucht het land binnen. En daalt de temperatuur naar een graad of 13 à 14. Hij was nog afgelopen week in het concertgebouw, hè? Op 30 april om precies te zijn. Ik heb het over niemand minder dan Dries Roelvink. Dit is zijn nieuwe single, Tante Jetje.
2: Ik zing nu dit liedje als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje, mijn

0: Nick Fyke met zijn nieuwste single en dat was White Keys.
1: De jarigen van vandaag.
0: De jarigen van vandaag. Mijn dochter Sita is vandaag jarig. Ze is 48 jaar geworden. Ook jarig Edwin Evers, vandaag 55 jaar geworden. En Billy Joel, hij is vandaag 77 jaar geworden. Hier is hij met een oudje. De Plank Girl.

Inmiddels is hij ook alweer 55 jaar geworden. Ik heb het over Enrique Iglesias. Dit was hij samen hier met Sarah Connor en Taking Back My Love. We gaan bijna op naar het NOS-journaal van 5 uur. Dat doen we met een nieuwe plaat. De nieuwe van Danny Vera. En dit keer doet hij het samen met Marlon Pichel. Hier is Danny Vera en Marlon Pichel samen in Try Again. Tot zo hè, naar het NOS-journaal van 5 uur.

0: je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook?

0: radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die Demmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: MC Hammer, you can touch this.
1: Tom van Branen.
0: En heren, met de sample gebruikt van Superfreak van Rick James. Hoi, welkom terug bij Meer in de Middag. Ah, alweer het laatste uur, hè. Ik heb vandaag de muziek voor je, 4:15. En daarom gaan we naar Brabant toe. Ik heb een nummer 1 van vandaag. En wat wordt de nieuwe Supertrack? Je hoort het allemaal na het NOS Journaal van 17:30.

0: vele hits van Ed Sheeran, dat was A Little More.
1: Vandaag in de muziek.
0: Frans Bauer trouwt op 9 mei 2008. In het Mauritshuis in het Brabantse Willemstad geeft hij zijn jaarwoord aan Mariska van Rossenberg. En langs de route staan honderden fans achter de dranghekken. En later op de dag is de kerkelijke inzegening in de basiliek in Oudenbosch. Oftewel een replica van de Sint-Pieter uit Rome.

Je hoort tegenwoordig nog maar weinig van ze van Train, maar dit was een hele goede van ze hoor, alweer van enkele jaren geleden. Dat was Hey Soul Sister. Het is tijd voor het NOS-journaal van 17:30. En daarna hebben wij de nieuwe Supertrack voor je. Die ga ik aan je voorstellen. Wat het is, dat krijg je straks allemaal te horen. Het is wel een product uit Nederland, dat kan ik je wel vertellen. En we hebben nu nog even een nummer 1 voor je vlak voor het NOS-journaal. Daar gaan we terug naar 1992. Canada, de Canadese hitparade van 9 mei 1992. 4 weken lang bovenaan. U2 met One.

tijd zonder zorgen. Die ene plaat, dat ene moment. Met muziek zoals deze. En deze.

0: nummers uit de muzikale jaren 70. Het wordt sensationeel op Hemelvaartsdag. Vanaf 8 uur 's ochtends tot middernacht. Met Sensational 70s op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen. Meer Radio. Super.

0: Amy, Shelley en Lisa. Zo zijn ze begonnen ooit aan het begin van deze eeuw. Maar tegenwoordig is het een volwassen groep geworden. Ik heb het namelijk over Ogeen. Dat was de supertrack voor de komende week. En die heet Something Perfect.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend is het op maandag en dinsdag nog best vriendelijk weer hoor. Met nu en dan zon. Daarna wordt het echt een stuk wisselvalliger. Er is een toenemende kans op regen. En blijft de temperatuur slechts met 12 tot 14 graden aan de lage kant. Hier is Drake op Meer Radio. Hold on, we're going home.

0: De Rumour, de begeleidingsband van Graham Parker. We gingen terug naar de jaren 70 met Frozen Years. En meer jaren 70 aanstaande donderdag in Sensational 70s.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: De Vriendenloterij Eredivisie. Alle wedstrijden worden morgenmiddag gespeeld. Dat gebeurt allemaal om 4:15. Go Ahead Eagles treedt aan tegen PSV. Feyenoord speelt tegen AZ. FC Groningen tegen NEC. Ajax tegen FC Utrecht. FC Twente tegen Sparta. NAC Breda tegen Heerenveen. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. Excelsior speelt tegen FC Volendam. En de laatste wedstrijd morgen om 4:15. Telstar tegen Heracles Almelo. En nu gaan we naar Schotland toe. Maar daar komt ze vandaan. Amy MacDonald. Dit is een hele oude van haar. Een van haar allereerste hits. Dit is Mr. Rock'n'Roll. MUZIEK

En zo heet deze ook van Duran Duran, Girls on Film. Zit erop voor vandaag. Straks na het nieuws van 6 uur hoor je Maurice Gerrits in je radio met de Groove Connection. Dan om 8 uur Jaap Koopmans en Max de Burger met Jaap en Maxonair. En dan TNT van Tinus en Tassan. En tot het NOS-journaal van 6 uur heb ik nog eentje voor je. Daar gaan we niet naar Schotland toe, want daar komt Amy McDonald vandaan. Nee, we gaan naar Zweden. Sarah Larssons met Lust Life. Fijne dag verder.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
4: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.

0: Rotterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het Housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, het was de enige hit van Chic in de jaren 80. 1983 van het album Believer. Hoorde jij You Are Beautiful hier in de Groove Connection. Goedenavond op jouw favoriete zaterdag. En we gaan weer leuke dingen doen. Straks in de tweede uur het tweede deel van Dario Camenita in de mix. En natuurlijk wat nieuwe releases. Straks onder andere gaan we nog een keer draaien, hoor. Die nieuwe single van O'Gene. Wat ben ik daar fan van. Oh, wat een plaat. Deze mag er ook zijn trouwens. De Master Chic Edit. Extended Rework All My Love. You had Luther Vandross. Never Too Much. In the Groove Connection.

Dat is weer 2014, hè, dat zij The Voice of Holland wonnen. Oh, Jean. Ach, wat een plaat is dit. Something Perfect. Echt een mooie single voor Lisa, Amy en Shelley. Hier in de Groove Connection. Trouwens, wat ook wel fijn is. Ach, van het album Romantic. Bruno Mars. Je hoort Colini's New Disco House Redrum. On My Soul. Hoor je nu.

van het album Raw, wat trouwens ook nog een single voor haar was. Alison Williams, Your Sleep Talk hier in de Groove Connection. Ja, en jij hebt van die platen erbij, die pak je meteen. Deze moet nog uitkomen, ergens volgende week. Maar van een track, Purdy samen met Kelly C. Zij neemt de vocals voor haar rekening. DJ Fudge remix van Sweet Love. Die hoor je nu tot aan het nieuws van 7:30.

0: Zes meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Doral Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. In de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. De Groove Connection, Maurice Gerrits.

Ja, dat is de Pires rework van ABBA. Voel je vroeg, hoorde je hier in Groove Connection. Trouwens, straks in uur 2 hoor je het tweede deel van Dario Camanita's favorite mix. Tot die tijd, ach, dit is ook zo fijn. Het kwam begin mei uit, Richard Gray en New York Soul. Your Get Up Everybody.

Kevin Sanderson. Oftewel Inner City. Hij is de drijvende kracht daarachter. Big Fun hoorde je hier in The Groove Connection. Straks na het nieuws van 7. Hoor jij Dario Caminita, het allerlekkerste van hem. Een uur lang nog, tot aan 8:00. Daarna Jaap en Max al meer. En daarna ook nog TNT en een partynacht. Dus dat wordt volop genieten. Tot die tijd, Dana Ross, de nieuwe Disco Guy remix. Je hoort de boss.

SEO. Zullen we er eentje doen? Tot aan het nieuws. En het nieuws van 7 uur. Een 12 inch. En wel eentje zoals een 12 inch hoort te zijn. 10 minuten lang. En hij is zo lekker. Hij is van Madonna. Je hoort Open Your Heart. Straks na het nieuws van 7 uur hoor jij een uur lang het lekkerste van Dario Caminita.

0: ga je terug naar de jaren 70.
1: De jaren 70.
0: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten.

0: Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui, wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Connection. Maurice Gerrits.
1: Welkom, tweede uur Groove Connection hier in de Meer Radio. Ik wilde zeggen partydag, maar dat was in een vorig leven. Die partydag is er straks wel om 12 uur. Trouwens dan vooraf TNT en Jaap en Max neer straks om 8 uur. Maar eerst gaan we verder waar we vorige week gebleven waren. Dario Camerita, het beste van hem. Tot 8 uur.

0: Ja, en tot zover het vijfde van Dario Caminita. Straks na het nieuws van achter hoor jij Jaap en Max van de Heer. Veel plezier erbij. Ik spreek je volgende week weer voor een nieuwe Groove. Fijne zaterdag.
1: Donderdag ga je terug naar de jaren 70.
2: De jaren 70.
1: Vanaf 8 uur tot middernacht. Sensational 70s op Meer Radio.
2: Meer Radio.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor.

0: en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Max On Air.
3: Honey, today marks the dawn of a new era. Look, the sun is shining, okay? Can nothing stop you. Look at me, can nothing stop you, okay?
4: Ooh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.

0: tot 10 uur Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans.
1: En welkom.
2: Op deze zaterdag 9 mei. En wat was het toch lekker weer vandaag.
1: Ach, heerlijk.
2: Heerlijk. Genieten.
1: Ik begreep al wel weer dat het voor dit weekend de laatste was van mij.
2: Ja, helaas gaat het vanaf hier weer een beetje bergafwaarts.
1: Echt, hè? Ja. Ik vind dat zo jammer.
2: Pijnlijk. Hey, maar niet getreurd, want wij zijn er om jouw prachtige, heerlijke zaterdag. Avond. Eventjes wat energie in te pompen.
1: Precies, even wat energie in te pompen en wat denderende deuntjes te brengen.
2: Exact.
1: Hitsige harmonietjes.
2: Wij brengen de vibes.
1: Dat is al echt een heel anoniem. Ik was trouwens dus gisteren langs op een huisfeestje. Die had een thema. Dat was 2012.
2: Het thema was 2012.
1: Ja, ik dus vond het heel specifiek. Nou ja, dat inderdaad. Ja, maar ik vond het heel specifiek. Want ik ging toen ook heel erg hard nadenken van ja, wat was 2012?
2: Ik denk nou aan Kygo.
1: Ja, dat ook. Nou, maar ik heb zo één nummertje voor je. Want ik zat er dus, voordat ik naar het feest ging, zat ik even te kijken. Ook gewoon, ja,
2: veel zeggen Year of Song, maar dat was 2011.
1: Ja, oh ja, dat zou kunnen, ja. Maar dat gewoon een beetje de vibe, die was er niet helemaal. Dat ik even in de vibe wilde komen, bedoel ik van, wat was de 2012 muziek?
2: Ja.
1: En toen kwam ik ook iets tegen dat ik denk, oh ja, dit brengt ook wel nostalgie naar boven. Is gisteren helaas niet voorbij gekomen, maar ik laat hem je zo horen.
2: Even één. Okay.
1: Verder hebben we natuurlijk ook nog alle andere denderende deuntjes weer helemaal gecurated door Max Verbrugge himself.
2: Ja, en jou, Jaap.
1: Tuurlijk, ja, tuurlijk. Maar jij bent echt de hofleverancier. Ja. Want bij jou komt het allemaal binnen. We moeten ook zeggen, dames
2: iedere
1: en heren,
2: week komt er echt een pallet aan nieuwe tracks binnen. Ja, en dat is dan ben ik de hele week lang ben ik aan het uitvogelen.
1: Oh,
2: dit is kut. Oeh, parel.
1: We krijgen elke week dat appje weer van de programmeleider hier. Die zegt, kan je godsamme eens een keer gewoon vragen dat ze niet al met een pallet hier aankomen?
2: Nee, want we moeten alles doorspitten voor jullie. Precies. We willen alleen maar de beste, de van de beste. De crème de la hele luxe crème.
1: Crème, inderdaad. De crème de la
2: spinazie
1: non-gesponsord. Blauwe blikjes crème. Je weet welke ik bedoel. Max, wat voor speciale dagen hebben we vandaag nog
2: te
1: beleven?
2: Het is vandaag Nationale Molendag.
1: Molen!
2: Molens! Ja, om te pompen natuurlijk. Al dat water uit pompen!
1: Zeker.
2: Ja, ja. Daarnaast is het World Fair Trade Day. Dus als je met iemand gaat ruilen vandaag, doe het eerlijk.
1: Doe het wel fair.
2: Jazeker. Het is ook dag van de trekvogel. Dus trek een paar vogels. Nee. Niet vergeten, morgen is het moederdag. Dit is je laatste waarschuwing. Ja, morgen is het moederdag.
1: En we hebben hiervoor toch een...
2: Moederdag geluk! Morgen is het moederdag. Zorg dat je je affaires in orde hebt.
1: Zorg dat je affaires.
2: Je weet niet wat er gaat gebeuren. En een hele bijzondere. Vandaag is het ook de dag van Europa. Of Europadag.
1: Hey. Ik had er wel eens gezegd, hè, dat we hebben dus in Europa hebben een volkslied. Dat is eigenlijk gewoon zo'n klassiek nummer, toch?
2: Jazeker. Sorry. Ik drukte precies op het verkeerde moment drukte ik hem uit.
1: Even kijken, zou die in het systeem staan? Want dat hadden we natuurlijk even... Wacht even.
2: Live radio.
1: Ja, precies. Kwaliteitsradio. Nee, het staat niet in het systeem. Maar het is Ode aan die Freude. En je kan het opzoeken. Het is gewoon... Ja, het klinkt uit.
2: Ja.
1: Maar goed, het is toch fijn dat we dat hebben. Maar dag van Europa. We gaan dus ook zo meteen sowieso ook even... Ja, eigenlijk het onofficiële anthem
2: van Europa. Het onofficiële anthem van Europa.
1: Ja. Maar eerst, want Max, misschien als ik jou alleen al de beginklanken laat horen... weet jij al waar ik het over heb.
2: Ja. Ja, zeker.
1: Dit is namelijk ook 2012.
2: Was dit 2012?
1: Dit was 2012.
2: Oh, ik dacht 2011.
1: Ja, nee.
2: Maar 2012.
1: 2012 stond hij in de lijst.
2: Oh.
1: Dus ga er even lekker van genieten.
2: Ik quote
1: terug.
2: Even de artiest die hem heeft gemaakt. Motherfucker!
1: Ja, die de vocals had. Ja. Goed, rest van de leven zeggen welkom bij jou.
2: En Max. Oh nee.

of neem de benen naar Wenen. Ik wil weg uit Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik me van

0: Ja, daar wonen we.
1: Ja, daar wonen we inderdaad. Eigenlijk ook weer, hè, net als dat nummer Uno. De onofficiële winnaar vind ik toch wel van het Songfestival.
0: Ja, precies.
1: Je had ooit een, je kan het nog wel opzoeken, Russische inzending in 2020 van de band Little Big. Onwijs goed nummer.
0: Eigenlijk en kijk ook even de videoclip. Want
1: en kijk
0: is echt
1: zeker ook de videoclip. Maar die zouden mogelijk kunnen hebben gewonnen. Alleen wil het feit niet dat 2020 werd het afgelast. 2021 zouden ze weer mogen meedoen met een ander nummer. Maar de Russische federatie had toen besloten.
0: Ja, en ze zijn tegenwoordig, hebben ze afstand genomen van Rusland.
1: Klopt.
0: Dus ze zijn tegenwoordig, zeggen ze, in de VS zitten ze. Maar,
1: Maar goed, dat dus terzijde. Want we hebben hele andere dingen te bespreken.
0: Hele andere dingen.
1: We gaan er weer afreizen. Naar ergens op de wereld. Ja, het land der roddels wilde ik zeggen. En entertainment gebrabbel.
2: Maak je klaar voor
1: De Grand Beach. Met Max kunnen we noemen. Wie staat er in de starting grid?
0: Oh, dit moet ik heel veel erbij pakken. Oh, kut.
2: Neem Gordon Heuvelrop. Ja.
3: Groenland.
2: De Haar. Marie, oh wacht even, dit heb ik al gezegd. Marius Burg, Ruby. Rob Jetten. En Frans Bauer.
1: Wat ging die drummer eigenlijk hard in dit intro?
0: Die ging zo hard.
1: Zo.
0: Bijna net zo hard als onze contestants vandaag.
1: Oh, man. We zijn natuurlijk even uit de lucht geweest door de problemen
0: als,
1: in het
0: midden. Net als de F1 eigenlijk.
1: Ja, net als de F1.
0: Die inderdaad is ook vanwege problemen in het Midden-Oosten eventjes offline geweest.
1: Ja, precies. Nee, maar wij gaan dus weer lekker van start. We hebben weer de artikelen verzameld. De informatie die over onze atleten hier beschikbaar is. Onze showbitch atleten.
0: Exact.
1: En wij gaan het weer punten geven. Wij gaan kijken hoe showbitch-achtig is het, hoe ze in het nieuws deze week zijn gekomen en hoeveel punten verdient dat. Allemaal natuurlijk voor die felbegeerde trofee, The Crowned.
0: The Crowned Bitch.
1: Max, vertel, met wie gaan we beginnen vandaag?
0: We beginnen vandaag gewoon van boven naar beneden in plaats van achter
1: naar voren.
0: Met Groenland. Er is namelijk een mysterieuze Amerikaans persoon die volgens de titel van het artikel een mysterieus voorstel heeft gedaan in Groenland.
1: Groenland, oké.
0: Ik lees even
1: Laten we het blauw maken.
0: De ondertitel voor. Ja. De politie in Groenland zijn een zaak aan het onderzoeken van een enkele man uit Las Vegas die Cliff heet. En lokale mensen hebben gezegd dat hij zijn geld heeft aangeboden om lid te worden van de VS.
1: Nee!
0: Jazeker.
1: Nee!
0: Ja.
1: Wat is dit? Okay.
0: Dit is wel geschreven als een soort columnartikel. Dus het is vrij lang en is
1: Ik bedoel, we hebben de UFO-files.
0: Er is letterlijk hier gezegd, he made an intriguing proposal. Do you want to earn $200,000?
1: ik zie ook echt zo'n man, weet je wel, met zo'n hoedje en zo'n lange jas. En dan van, hey, you want to earn $200,000?
0: Ik bedoel, er zijn niet veel dingen die ik niet doe voor $200,000. Maar
1: dan heb je toch die meme van, I'm sucking it. No, let me get my shit off first.
0: I'm sucking it.
1: Damn. Nee, maar bijzonder. Ik wilde namelijk net zeggen, we hebben de UFO-files die gereleased zijn. Maar dit is nog veel interessanter.
0: Ja, er zijn gewoon ondergrondse agenten die gewoon langzaam proberen Groenlanders om te kopen.
1: Wat erg.
0: Okay. I'm trying to give the Greenlanding people an opportunity. It's up to the people themselves. It's not my choice.
1: Ja, maar
0: het is jouw keus om zijn geld te
1: bieden. Ja, wat?
0: Dit is letterlijk lobbyen.
1: Wauw. Nou, oké. Groenland dus. Ik vind dat toch wel...
0: Dit heeft wel hoge puntjes, hoor.
1: We gaan door.
0: Ja, voor Gordon hebben we een aantal dingen. Maar ik hoorde dat jij een veel interessanter iets had.
1: Nou ja, Gordon heeft met Replay een nieuw nummertje uitgebracht.
4: Vanaf het eerste moment weet ik dat jij degene bent.
1: Spoel even door naar het midden.
4: Weet dat ik alles voor je doe.
1: Behalve een koffiezaak ophouden. Maar
4: dus bel me en ik kom naar je toe.
1: Behalve zijn 20 exen maar.
0: Nee,
1: maar Gordon heeft dus nieuwe muziek uitgebracht.
0: Ja, nou,
1: niemand heeft erom gevraagd, maar we hebben het.
0: Ja, we hebben het. Dankjewel, Gordon. Nou, wat ik nog wel heb gevonden buiten het feit dat hij dus zijn zaak heeft verkocht en dat hij boos is op zijn buurvrouw daarvan, die al dingen aan de pers had gelekt waar hij nog niet wilde. Biedt hij ook zijn excuses aan het Belgische volk voor zijn gedrag bij K2 Zoekt K3? Het spijt me dat ik niet de beste versie van mezelf was in die periode.
1: Maar bel hem gerust en hij komt naar je toe. Ja. Zoals hij in Nou, oké, okay, ja. Maar goed. Ja.
0: Hij zegt, ik vond het afschuwelijk om te zien. Hij hoopt dat hij in de toekomst een betere beurt kan maken bij het Belgische volk. Wie weet kan ik het nog een keer goed maken, lacht hij vervolgens.
1: Hij probeert het wel met een hoop mensen goed te maken, om het vervolgens ook weer in één keer gewoon
0: kapot te maken.
1: Ja,
0: misschien als je nou begint met mensen niet pissig maken.
1: Ja,
0: worden.
1: Precies, ja.
0: Dat lijkt me een goede eerste stap. Gaan.
1: En wacht even met dat album uitbrengen, denk ik.
0: Ja, doe even trankje, even despacito.
1: Of zoals
0: nee, ik moet hem geen idee geven.
1: Oh ja. Shit. Oké, okay, maar Gordon dus. Ja, mooi. Ja. Fijn dat hij daar... Hoe lang was het geleden? Wat stond er bovenin nou? Iets naar beneden scrollen? 2021,
0: ja. En nu biedt hij zijn
1: dus
0: spijt aan.
1: Dus 5 jaar later dacht hij toch ineens van ik moet hier wat van.
0: Ja, dat is de Gordon timeline.
1: De Gordon perspective.
0: Maar de Haarlemmermeer, het interessantste wat ik heb gevonden. Ik vond de headline vond ik wel interessant. Kapotte spullen gratis laten reren. Gratis laten repareren kan bijna elke week van mij in Haarlemmermeer.
1: Nou ja.
0: Elke week van mij. Niet iedere dag, maar wel elke week.
1: Elke week, ja.
0: Ja, ja. Hapert het koffieapparaat of de stofzuiger? Piept de fiets of moet er... Kleding?
1: Kleding.
0: Ik denk kleding.
1: Kleding.
0: Maar ze zeggen kleding. Kleding ingekort. De vrijwilligers van het Repair Café proberen het samen te repareren. Ze zeggen niet dat ze het doen, maar ze proberen het wel.
1: Nou ja, nee, ik moet dus ook zeggen, ik ben dus een keer bij zo'n Repair Café geweest. Want ik heb nog zo'n hele oude versterker van mijn pa staan.
0: Oh.
1: En uit de jaren 70 of zo. En die deed het nog, maar er was even iets mee aan de hand. Waardoor, nou ja, maar één speaker, lang verhaal kort. Dus wij gingen daar eens heen. Want ik zei, joh, misschien weet ze daar wel. Dan kom je daar dus binnen, krijg je ook echt zo'n vrijwilligersacht zo'n bakje koffie. Dan word je naar de specialist gebracht. Op het gebied van... Maar het is heel schattig. Die man die heeft dus echt, tenminste die wij dan hadden, een hele kar met echt allemaal gereedschappen. Die ging ook gelijk met allemaal metertjes en dingen. Ging allemaal... Hij heeft uiteindelijk geprobeerd inderdaad, want tenminste helaas niet helemaal gelukt. Maar prima. En dan vraagt gewoon aan het einde van, joh, je hoeft niks te betalen. Maar als je wat kwijt wil, dan kun je dat dus doneren. Dus we hadden volgens mij een tientje of zo gewoon... En je wel van hier, als want dan kunnen zij het namelijk onderhouden. Ik vond het best
0: dat is leuk
1: concept.
0: Ja. Nou, zaterdag 9 mei in het dorpshuis De Meerkoet in Lissebroek. Van 2:30 tot 4:30. Dinsdag 12 mei in het dorpshuis van Zwanenburg. En het wijkcentrum Het Kattegat in Hoofddorp Bornholm. Van 2:30 tot 4:30 'smiddags. Woensdag 20 mei in het kerkcentrum De Ark in Hoofddorp Overbos. Van 2:30 tot 4:30 'smiddags. Maandag 18 mei in het dorpshuis De Oude Waterwolf in Vijfhuizen. Van 2:30 tot 4:30 'smiddags. Woensdag 27 mei in het dorpshuis van Badhoevedorp. Van 9:30 tot 11:30 ochtends. Vrijdag 29 mei in het ontmoetingscentrum Harmonieplein in Nieuw-Vennep. Van 2:30 tot 4:30 'smiddags. Aanmelden is niet nodig, geen kosten, maar misschien wel een vrijwillige bijdrage.
1: Ja.
0: Alle informatie op repaircaféhalenmemeer.nl.
1: Oké. Ja, ik vind het wel... Ja, het is goed dat ze doen. Ik vind het niet heel
0: nee, niet heel pakkend. Er is ook één inbraak geweest. Afgelopen week. Dat ik het even weet.
1: Moet ik...
0: Doe maar. Hoeveel?
5: 1
0: inbraak. dit is niet direct Rob Jetten, maar ik denk meer van... Er is natuurlijk gewoon het kantoor van de jeugd D66 is in de fik gezet.
1: Ja, ik hoorde gisteren op het nieuws dat ze een heel discussie hadden. Dan dacht je, gaat het dan over dat mensen dit überhaupt doen? Nee, het ging over het woord vuurwerkbom.
0: Vuurwerkbom?
1: Ja,
0: gewoon
1: moeten we bom. Namelijk... Moeten we zeggen bom of vuurwerkbom? Ja, precies. Nou, daar ging die discussie dus ook over. Alleen dacht ik al wel van, jongens, of het nou een bom is, vuurwerkbom. Het is
0: of
1: het
0: nou een nitraatje erbij is, of dat iemand een handgranaat ingooit.
1: Zo'n Cobra 6, en dat is niet het sterkste wat we hebben. Nee, dus ja...
0: Dat is een behoorlijke beuker.
1: Ja, precies. Nee, daarom. Dus, maar oké, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Dat was natuurlijk volop in het nieuws.
0: Ja, in principe iedere politicus heeft er wel iets op X over gezet. Sorry, Twitter. Gezet, ik weiger. Twitter gezet over dat het idioot gedrag is.
1: Ja,
0: nou, daar ben ik mee eens. Alleen sukkel steken dingen in de fik.
1: Arsen. Oké. Okay.
0: Marius Borkhebi, ik weet niet of je het meegekregen, maar hij is veroordeeld. Nu eindelijk, voor dingen. Ja. En hij zou een celstraf moeten hebben, maar hij wil met zijn enkelband zijn celstraf uitzitten op het landgoed van de Noorse Royals.
1: Oh ja,
0: maar de overheid heeft gezegd, nee, je gaat de cel in, vriend.
1: Ja, nou doen ze,
0: Want hij zit nu in voorarrest en ze zeggen, als het voorarrest wordt omgezet in huisarrest, gaat hij weer op een koninklijke landgoed Skogum wonen. De residentie van kroonprins Haakon en kroonprinses Marit. Dat meldt de Noorse krant Nettavisen.
1: Ja, maar... Weet je, dat bedoel ik dus, zeg maar. Van, je hebt inderdaad een straf gekregen, dus die moet je dan ook gewoon gaan uitzitten. Ja, dan kun je niet gaan zeggen, ik ga gewoon in een heel chic woning zitten met alleen maar een enkelband om. En dan vind ik het ook best. Nee.
0: Moet ik wel zeggen, dit artikel is van 3 dagen geleden. The judge keeps Hoiby in jail.
1: Ja, nou ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Oké. Ja.
1: Oké.
0: Helaas. Dan hebben we verder Frans Bauer. Die schrikt als hij hoort dat Madame Tussauds zijn beeld heeft vernietigd. Hij heeft schrik ontdekt dat er geen onderdeel meer is van Madame Tussauds. Dat hij geen onderdeel meer is van Madame Tussauds.
1: Hij kwam daar binnen en toen ineens...
6: Wow! Nee!
1: Zo! Ze vroeg of ik even voor hen had, maar... helaas.
0: Nou. Ja. In een interview met Vlaams Showbiz-kanaal werd hij geconfronteerd met het lot van zijn wassen beeld in de Amsterdamse attractie. Dat in 1999 werd onthuld. Het evenbeeld blijkt vernietigd te zijn. Hoe is het mogelijk?
1: Sorry, het klinkt echt zo vernietigd.
0: Als ik nieuws horen krijg.
1: Ja.
0: Ik ben aan de ene kant ook wel blij door de jaren heen veranderd, snap je? Dat was natuurlijk een hele jonge Frans. Was degene die hem maakte dan een Frans Bauer?
1: Als hij dan Bouwmeester heette van zijn achternaam. Oh. Frans Bauer, Bouwmeester. Frans Bouwmeester.
0: Wow. Dit wordt heel verbrandingsover. Daarna verdwijnt het beeld, verdwijnt een bekendheid naar een archiefruimte. Uiteindelijk worden de ongebruikte personen letterlijk vernietigd.
1: Jezus.
0: Mogelijk is de namaak Bauer dus geëindigd in de afvalbak of de verbrandingsoven. Ik ga even geen grap hierover maken, nee, want dit is een beetje duister.
1: Ja, inderdaad. Jeetje. Oké. Het staat er ook trouwens bij. De zanger is misschien wel gecremeerd zonder dat hij het door had.
0: Ja.
1: We gaan naar de puntentelling.
0: Ja, we gaan naar de puntentelling.
1: Ik stem ervoor sowieso Groenland op 1. Want dat vind ik toch wel het meest opvallende...
0: Ben ik het absoluut mee eens. Groenland nummer 1.
1: Ja.
0: Groenland scoort even wat punten deze week.
1: Ja.
0: Want dit is prachtig. Gewoon een random Amerikaan die mensen $200,000 biedt om van... Hey, wil je Amerikaan worden?
1: Ja, precies. Ik zou daarna echt zeggen Gordon. Want ik bedoel, ik weet niet hoe die gast het flikt. Maar hij doet gewoon dingen
0: Ik zou zeggen Frans Bauer op 2. Met zijn wassen beeld. Ja, dat vind ik wel... Ik vind
1: het ook wel een beetje treurig voor hem. Ja. Eigenlijk, dat maar hij kan er wel om lachen. Nee, oké, ben ik mee eens. Frans
0: Heb
1: Bauer op 2.
0: Frans
1: Heb
0: Bauer.
1: Even... Geen Frans Bauer meer.
0: Nee.
1: En dan op 3, Gordon?
0: Ja, ik denk op nummer 3, Gordon.
1: Ja, dus Gordon, 3 punten.
0: Dan hebben we...
1: de hubby, denk ik. Toch?
0: Ja. Die doet het goed voor iemand waarvan we hadden gedacht van... Je zal niet evergreen zijn. Doet hij het best wel goed.
1: Ja, precies.
0: Klopt het met de... Hold up, klopt. Ja, dit klopt met de punten. Oké, dan hebben we nog... Daar halen we meer. En Rob Jetten met de...
1: Het spijt me heel erg voor die vrijwilligen. Ik denk dat het Rieperke vind ik niet echt spannend genoeg.
0: Nee, daar halen we meer scoort gewoon... slecht in het nieuws.
1: Ja. Moet even wat meer pit erin, jongens. Geen slechte dingen doen, maar gewoon even...
0: Actie in de taxi.
1: Ik zit nu ineens te denken.
0: Kijk, als we nou professionele radiozender waren geweest, dan had ik gewoon al voorbereid hoeveel punten er nu totaal zitten. Maar dat heb ik dus blijkbaar nooit ingesteld. Dus dit wordt.
1: Dit wordt weer de hele tijd.
0: Dit wordt.
1: Moeten wij het volgende talkje?
0: Ik kan dit. Bij het volgende talkje hebben we de live stand voor jullie.
1: Dat gaan we dan doen. Gaan we even naar de muziek. Won't Let Us Down, de nieuwe van. Vol amour.

0: Lockers en Burning. En je kent het misschien wel een beetje uit die Fisher track, hè?
1: Ja, ja. Hoe heet die eigenlijk?
2: You Little Beauty.
0: Oh ja, You Little Beauty, dankjewel, ja. Waarin letterlijk alleen maar het... You got me burning!
1: Nou, dit is...
0: Oh, wacht.
2: Even voor het idee wat meteen in ons hoofd kwam.
0: Ja. Ja, voor het idee. Wat ook vaak voor het idee gaat.
3: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. Dit is de Doddos.
0: Yeah. Een dilemma. Mooi.
2: Ik had dus vroeger... Oh god, hoe heette dat ding ook alweer? Oogly? Of zo heette dat
0: Oogly?
2: Oogly?
0: Wat is een Oogly?
2: Ja, het is zo'n speelgoedding. Ja, dit! Oogly!
0: Wat?
2: Ja, dit!
0: Dit is een soort alien.
2: Ja, het is... Het ik weet ook niet hoe je het moet beschrijven. Het heeft dus horens en een staart en koeienhoeven. En het heeft koeienvlekken. En hele grote ogen en een beetje wazige mond. En je kan... als je aan zijn staart trekt, laat hij een scheetgeluid. Als je op de horns drukt, dan verandert hij de toonhoogte van die scheet. En als je aan de hoeven rammelt, dan is het net alsof je gekieteld wordt. En dan schiet hij een soort kietelavonds op. En soms als je hem te hard kietelt, dan gaat hij van... Dan wordt hij helemaal lijp.
0: Oké. Okay. Is dat te horen? Want je hebt hier nu toevallig iets openstaan.
2: Ik weet het niet. Ik denk het. Wacht, ik ga even kijken. Even kijken wanneer die...
4: Oh, long story short. Friend of mine. They actually made...
2: Oh, ja, maar gaat hij...
0: Oh, hij gaat hem alleen maar laten zien.
2: Nee, wacht. Volgens mij gaat hij er ook... Ja, hij doet er nu aan. En dan...
0: Oh, wat eng. En dit vond jij leuk?
2: Ja, ik heb nog steeds op mijn kast staan.
0: Ja?
2: Dit is echt vroeger toen ik echt heel, heel klein was dit mijn speelding. De batterij die erin zit, doet dat ook gewoon nog steeds.
0: Nee joh!
2: Ja.
0: Oké, anyway, het dilemma.
2: Het dilemma.
0: Dit vergt enige, denk ik, ook wel medisch vraagstuk. Oh. Maar het is ook wel iets... Laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik namelijk al het antwoord een beetje weet. Maar okay. We gaan gewoon kijken. Je smeert je wangen elke ochtend in met appelstroop. Of...
2: Juist.
0: Je matras is een gigantisch stuk brie.
2: Ja, niet het matras.
0: Nee, toch?
2: Ik zie zoveel gezondheidsproblemen voortkomen uit het feit dat je matras een stuk brie is.
0: Ja, echt hè?
2: Ja, alles over het ligt helemaal niet lekker.
0: Nee, dat is ook...
2: Ik heb een waterbed. En dat is wel een andere consistentie dan brie. En een waterbed zegt, oh, maar brie?
0: Ja.
2: Nee, en alles... dat gaat echt zo erg gebeuren.
0: Ja, daarom.
2: Dus ik bedoel, het is wel een uitdaging om iemand mee in bed te krijgen. Maar als je zegt, mijn bed is brie. Dan denk je, oeh. En dan komen ze en ik denk, laat maar.
0: Dan denk je, hij loog niet.
2: Je kan toch niet soort van helder denken als je een matras brie is. Dan ruik je hele huis, ruik naar brie. En na twee dagen wordt het helemaal goor en gaat het naar schimmelen. Maar dat zit er toch omheen. Maar meer schimmel en slechter schimmel ook.
0: Ja.
2: Ik bedoel, kamertemperatuur. Oh ja, of je moet je matras in de koelkast houden. Maar dat is nog erger. Dan slaap je in een grote koelkast hebben en dan is het altijd koud.
0: Nee, dat is helemaal niet goed. Maar zit er dan medisch voordeel aan om je wangen elke ochtend in te smeren met appelstroop?
2: Nee, ik denk dat je poriën ermee ten eerste wat verstopt. En ten tweede misschien ook meer bacteriën er naartoe trekt. Dus dan heb je meer risico op puistjes, denk ik. Maar ik ben geen dermatoloog.
0: Nee, precies. Maar oké, dus eigenlijk, want ik dacht...
2: Het heeft geen gezondheidsvoordelen in ieder geval.
0: Nou ja, want ik dacht er eigenlijk al gewoon simpel aan van... smeert het in, gaat daarna douchen. Want dan staat je doet het iedere ochtend erop.
2: Ja, ik douche in de avond, dus voor mij. Maar, je smeert het erop. Ze zeggen niet dat je je hele wang vol moet
0: smeren. Nee, precies.
2: Je kan gewoon even
0: dus een beetje
2: tik, en dan even meteen eraf en oplikken.
0: Ja,
2: en
0: precies.
2: Dan ben je
0: precies.
2: Klaar. Ik bedoel, sure, waarom niet? Zit ijzer?
0: Dat
2: is een bron van ijzer.
0: Ja? Appelschap. Ja, dat heb ik wel eens begrepen. Ja, er zit best wel veel ook in, toch?
2: Even kijken. Appelschap is de dit is even de AI summary. Oh, maar hier, dit is van voedingscentrum, dat geloof ik iets meer. Is appelstroop gezond? Blablabla. Hoe zit het met ijzer in appelstroop? Appelstroop bevat veel ijzer, daarom wordt vaak beweerd dat het gezond is. Het ijzer dat in appelstroop zit is niet afkomstig van de appels, maar de suikerbieten.
0: Oh,
2: want appelstroop is voornamelijk suikerbieten.
0: Suiker,
2: suikerbieten. In appels zit nauwelijks ijzer. In appelstroop zit zo'n 13 milligram ijzer per 100 gram. Dat is niet niet vreselijk. Op een boterham smeer je ongeveer 20 gram appelstroop, dus 2,5 milligram ijzer. Een volwassen man heeft 11 milligram ijzer nodig. Een volwassen vrouw die menstrueert 16 milligram.
0: Waarom zo specifiek een volwassen vrouw die menstrueert?
2: Omdat die bloed verliezen.
0: Ja, nee, dus okay, dat snap ik, maar... Ja, nee, die snap ik wel. Maar dat ze dan gewoon zo leuk zeggen... Ja, een man heeft gewoon 11 nodig. Ik bedoel...
2: Ja, wij verliezen niet zoveel bloed, nee, over het algemeen.
0: Nee, oké, okay, maar dan... Ja, oké, okay, nee, het, ja. Nou, ik snap hem, ja. Ja. Ik vond hem nogal specifiek. Anyway. Nou ja, dus dat kan wel ergens helpen zijn. Ja. We gaan eens even kijken of andere mensen daar net zo over dachten. Mandy zegt... Ik appelstroop voor de win. Jessie, die zegt dus... Brie! Dat lijkt me echt goor. Tessa van den Broek, die zegt ook... Brie!
2: Zullen wij gewoon eens even ChatGPT voor een mening vragen?
0: Ja, is goed. Ja.
2: Vraag om het
0: zeer realistisch. Even kijken. Chantal die zegt... Ja, nou ja, wat wij ook dachten. Ik was mijn gezicht erna wel weer. Petra zegt... Ik ga voor de appelstroop. Tom houdt van de appelstroop. Zo hoop ik op extra kusjes. Nou...
2: I mean...
0: Robin die zegt wijnstok, brood en terras. En matras. Want Brie!
2: Also, hoe duur is dat wel niet? Een heel stokbrood. Een heel matras van Brie.
0: Als je een heel matras van Brie zou laten maken, hoeveel kost dat? Even kijken. Amy zegt... ik sla even over. Die heeft er gewoon helemaal geen zin in. Tamara zegt appelstroop! Babette zegt appelstroop! Waar moeten mensen eigenlijk zo in de comments het altijd schreeuwen? Dus het is of Brie of appelstroop.
2: Caps lock is cruise control for cool.
0: Ja, oké.
2: Wat zegt... Hey, for how would one sleep on a mattress made of Brie cheese? Very carefully. And probably only once. It would start out feeling cool and slightly springy on the rind. But underneath, warm, yielding and increasingly catastrophic. Body heat would soften it quickly, so over a few minutes you'd slowly sink into a fragrant dairy crater, while the rind stretches like
0: dit klinkt eerder als
2: leather.
0: Een soort boek eigenlijk.
2: Turning over would produce noises nobody should hear from bedding. Side effects, waking up adhered to your sheets, dus vastgeplakt aan je beddengoed, smelling like a cheese board for days, attracting every dog in a 3-kilometer radius, and discovering that firm support has become fondue.
0: Even kijken. Technically, if the Brie were refrigerated, if you could probably need iron briefly. Being a raccoon with very low standards. Yeah. What is dit voor?
2: Ja.
0: Oké.
2: Dus niet geadviseerd.
0: Nee, hè? Nou, wat gek. Wat gek.
2: Wat is appelstroop in het Engels?
0: Syrup.
2: Nou,
0: maar dat is niet helemaal.
2: Oh, apple butter.
0: Oh, apple butter. Yeah. We gaan dat ook eens even vragen. Oh.
2: Ik vind het interessant dat je nu in één keer wel mijn toetsenbordgeluiden kan horen. Dat kon je vroeger niet.
0: Nee, maar dat heeft met de voice processing nu te maken.
2: Oh, kijk, dit is positief. Appelstroop op je gezicht smeren. Zou je plakkerig maken. Ja. Glimmend. Plezant. Kanelgeurig.
0: Dat vind ik wel grappig.
2: En aantrekkelijk tot wespen in de laatste zomer.
0: Ja, dat is wel waar. Ja.
2: Het is niet gevaarlijk, maar ook niet echt skincare.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Het kan dus je poriën verstoppen of gevoelige huid irriteren. Ja. Dus je gezicht als toast behandelen. Ja.
0: En je bent gewoon een soort honingraad voor wespen en bijen.
2: Ja, oh, fantastisch. Ja.
0: Dan maar de Brie. Nee.
2: Ik ga lekker toast zijn, doe maar de appelstroop.
0: Ja, precies. Same. Gaan we door. I know you.
2: En ik jou.
0: Oh.

0: Hier tegenover me zit er ook nog zo een. A sexy boy.
1: Heb je in de spiegel gekeken, Jaap?
0: Max. Max. Daarvoor luister ik naar Michael Jackson. Man in the mirror. Nee. Anyway, get sexy. Colter. Lekker plaatje ook, toch? Af en toe moet je gewoon bij jezelf ook denken. Mag je ook tegen jezelf zeggen... Get sexy.
1: Ja. Iedere ochtend als ik wakker word.
0: Ja, precies. Ja. It's sexy boy.
1: Voelt dat een stuk fijner om dan in de spiegel te kijken, denk ik.
0: Ja, toch?
1: Zou ik mezelf doen? Ik zal mezelf doen.
0: Kijk, dat is tenminste doen, zelfliefde.
1: Is dit eerste uur van Jaap en Max afsluiten.
0: Ja.
1: Maar zometeen gaan we gewoon uur 2 openen!
0: Oh! En we hebben toch weer wat nieuwtjes voor je, joh.
1: Zo, je wil niet weten!
0: Oh, je wil niet bij het fout hier.
1: Iets met de partytent.
0: Dus ik bel mijn ma op. Is die open aan de zijkant? Ja!
1: Nee, is gesloten zijkant.
0: Oh ja, gesloten ja, hij aan de zijkant. Ja. Oh ja. Ik open! Nou goed, je moet hem maar opzoeken. Hoe heet die knaap ook alweer?
1: Ik denk als je gewoon opzoekt partytent. Ja. Wacht, zal ik het? Volgens mij, als je letterlijk opzoekt partytent, dan vind je hem. Even kijken.
0: Oh, jezus.
1: Of partytent en Tom.
0: Oh ja, dat was hem inderdaad, dat volgens mij. Tom.
1: Als je opzoekt partytent, is het eerste wat je vindt. Je wil niet weten.
0: Alles gaat fout hier. Zoek het maar eens op. Doe wel de kinderoortjes dicht. Er wordt nogal veel geschelden. Gescholden. Het is 9:00, dus dat betekent dat wij dan naar de commercials toe gaan. Wacht even, ja, de hele lijst moet er natuurlijk voor aangepast worden. Yes, oké. Okay. Tot straks.
2: Tot zo. Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorold Meegens met het NOS Journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen

0: Je afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
1: Jaap en Max on air.
3: En daar gaat ie weer. Een nieuwe.
4: Oeh, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker.

0: max. Als je moet denken aan one of them nights. Aan wat voor nachten denk je dan?
1: Een zwoele, beetje warme nacht. Met kaarslicht.
0: Op een stuk brie?
1: Nee. Alles behalve een stuk brie om op te liggen.
0: Ja.
1: Een waterbed daarentegen.
0: Oh! Hey.
2: Tot 10 uur. Jaap en Max on air. Met Jaap Koopmans en Max
0: Verhoeven. Welkom, Max.
1: Daarbij welkom.
0: Daar. Waarbij? Aardbei.
1: Nee, bij Jaap en Max.
0: Ja, oh ja, zo. Jaap en Max on air op deze zaterdag 9 mei. De dag van Europa.
1: Europa. En Nationale Molendag.
0: Ja.
1: Lees ook De Gelaarste Kat en waarom de zee zout is.
0: Ik.

0: wacht, volgens mij heb ik helemaal niet de goeie.
1: Nee, dit is
0: nee,
1: niet... Nee,
0: ik heb helemaal niet de goeie. Wacht even. Ja, nee, dit is een hele
1: andere. Ik heb een idee dat ik weet wat je gaat opzoeken. Maar ik denk niet dat je die gaat opzoeken.
0: Nou, nee, wacht even. Ik
1: weet namelijk
0: ja, dit is natuurlijk echt weer live radio. Ja.
1: Want ja, jij hebt natuurlijk eigenlijk dit in je hoofd.
0: Ja, nee, niet in, nee, dit is namelijk het volkslied. Oké, even staan, jongens. Even staan. Ja. Volkslied van Europa. Ode aan Yves Goyden.
1: Uiteraard.
0: Het spijt me, maar alsjeblieft, laat iemand hier zo'n mooie beeldende remix van maken met al het moois wat Europa te bieden heeft.
1: Oh, fantastisch.
0: Memes, zeg maar, want het kan toch mooi hiermee. We zagen net al mensen in Finland die in een fontein aan het springen waren met
1: ja,
0: z'n allen.
1: Ja, en de kerstman kwam langs.
0: Ja, de kerstman kwam langs.
1: Niks is toch meer Europese cultuur dan dit.
0: Oké, we hebben Europapa als onofficieel anthem. Dit moet ook gewoon, omdat dit ook gewoon oprecht gebaseerd is op de officiële anthem. Anyway,
1: prachtig.
0: Wij gaan wel lekker beginnen met andere muziek. Naast dus het volkslied van de Europa. Straks hebben wij nog wel leuke lokale nieuws voor je, hè Max?
1: Zo lokaal, zoveel nieuws.
0: Lokaal nummer 1.
1: Meer 10. Nieuws, meer lokaal, meer Jaap en Max.
0: Ja, meer wat? Meer Jaap?
1: Meer Max.
0: Meer om. Hè.

0: natural. Van tjoep, tjoep.
1: Heel natuurlijk. Dit.
0: Heel natuurlijk. En er ging heel even iets mis. Ja, excuus.
1: Ja, we hadden even een sneak preview van wat er zo meteen komt.
0: Ja, precies. Dat was het erbij eigenlijk. Maar we gaan nog eerst iets heel anders met jou bespreken. Want je hebt misschien de hele week gedacht, wat is er nou gebeurd in de Haarlemmermeer?
1: Daar zijn wij voor om jullie alle ins en outs te geven.
0: Precies.
1: Jaap, heb ik al gezegd dat ik jou heel speciaal vind.
0: Oh.
1: Ja, ja. Maar niet zo speciaal als de mensen waar dit natuurlijk over gaat.
0: Ach, dit gaat moet namelijk ik dit als een compliment?
1: Dat is helemaal, ja. Dit gaat namelijk over het grootste sportfeest van het jaar dat naar de regio komt. De Special Olympics strijken neer in Haarlemmermeer.
0: Nou,
1: dat
0: leuk.
1: Rijmt. Ah. Strijk neer in Haarlemmermeer.
0: Ja. Gaan we dan ook strijken?
1: Voor mij strijken geen officiële. Nou, wacht.
0: Nee, er is een strijk
1: op een surfboard,
0: ironing,
1: toch?
0: Ja, ironing.
1: Extreme ironing,
0: inderdaad.
1: Ironing.
0: Ja.
1: Extreme ironing, als ik al EI. Ja, extreme sport. Ja, naar de meest. Maar volgens mij is hier geen kampioenschap van of zo. Onder water.
0: Ja, nee, dat is extreme dus de ironing. Challenge.
1: Dat lijkt me wel een soort van gevaarlijk met elektra.
0: Maar het hele idee is
1: 72
0: dat je dus op de
1: duikers.
0: Meest, oh, wauw. Dat je op de meest gekke plek gaat strijken.
1: Ja.
0: Op een bergtop onder water.
1: The first extreme ironing world championships. Ja,
0: oh,
1: ja,
0: het is
1: in 2002.
0: Wauw.
1: Wauw. Dit is wel, wauw. Nou, wij deden niet eens mee. Urban was de categorie. Ironing in on around a broken car.
0: Huh?
1: Water. Forest. Lauda. A purpose-built climbing wall.
0: Oké.
1: Okay. Freestyle. Anything
0: Where
1: goes.
0: Anything goes.
1: Ja. Yeah.
0: Nou goed, ja. Okay.
1: Maar, even kijken. Het grootste sportevenement voor mensen met een verstandelijke beperking komt onze kant op. Op 12, 13 en 14 juni 2026 is Haarlemmermeer co-host van de Special Olympics Nationale Spelen. Dus het gaat om de Nationale Special Olympics.
0: Ja, dat ja.
1: Is toch mooi?
0: Inderdaad.
1: Super tof dat het gewoon ook naar Haarlemmermeer toe komt dus.
0: Ja.
1: Deze keer is het in Haarlem, Zandvoort en Haarlemmermeer. Superleuk. Meer dan 3000 sporters in maar liefst 23 verschillende disciplines gaan sporten voor het goud.
0: Woe!
1: Super vet.
0: Ga dat volgen. Special Olympics.
1: Precies.
0: Volgende.
1: In ander nieuws. De gemeente.
0: Even. We hadden hier toch een. Ja, sorry dat ik je onderbreek.
1: Dromping.
0: Ja, wat was dat? Hè? Waar is die? Nou goed. Even kijken.
1: Ik kijk ook eventjes of hij in deze lijst staat. Ik denk het niet.
0: Nee, volgens mij.
1: Dromping.
0: Oh ja. Volgens mij was dit er. Ja. Zo, nee. Dat
1: volgens
0: is wel
1: mij niet.
0: Heel, nee.
1: 13 seconden. En het duurde echt 2 seconden of zo.
0: Oh, wacht even. Ja, nee. Ik denk dat ik al weet. Zo. Even kijken. Was het dan...
1: Heel spannend.
0: Was het dan deze? Wacht, ik moet even voorbluisteren. Nee, dat is Vlaams nieuws. Krijg ik nu eentje. Dat is hem ook niet.
1: Ondertussen lees ik hem vast even het artikel voor. Ja. Gemeente houdt landbouwverkeer nauwlettend in de gaten. Geen boetes. Maar beeldvorming. Wie de afgelopen dagen over de spoorlaan of de Bennebroekenweg reed, heeft ze misschien al zien hangen. Camera's. Nee, je hoeft niet direct op je snelheid te letten, want de gemeente is niet op zoek naar hardrijders. Wat ze dan wel doen, het landbouwverkeer tellen. Ja, ja. Al die 36 schapen die over de weg rennen, die hebben ze in de gaten.
0: Ja, precies.
1: Big Brother is watching the barn.
0: Ja.
1: Sinds 4 mei staan er 4 camera's opgesteld langs deze wegen. De gemeente wil precies weten hoe de vork in de steel zit als het gaat om die grote tractoren.
0: Ahem.
1: Trekkers, niet tractoren.
0: Ja,
1: en landbouwmachines.
0: Trekken, dan zijn het, als ze iets trekken, dan zijn het trekkers. En als ze iets niet trekken, zijn het tractoren, heb ik begrepen.
1: Maar tractor is een Engels woord. Het is een leenwoord. Tractor.
0: Tractor?
1: Ja.
0: Als in vanuit trekker dan?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Wist hem ook niet.
0: Nee, ik ben hem nog steeds aan het zoeken. Maar ik dacht...
1: Is het niet breaking news of zo?
0: Oh ja, dat was het. Hoe heet dat nou? Ga verder.
1: Met deze camera's leggen we vast hoeveel landbouwvoertuigen er rijden en welke route ze nemen. Ook leggen ze vast op welke momenten van de dag dit gebeurt. Hierdoor kunnen we ons een goed beeld vormen van de huidige situatie, legt José Lapré uit, woordvoerder van wethouder Marja Ruigrok. Maar Marja Ruigrok heeft gewoon een eigen woordvoerder.
0: Ja, ja, zeker.
1: Ja, ja.
0: Ze heeft zoveel te vertellen dat kan ze niet... Nou ja,
1: voor wie bang is voor een onverwachte boete, geen paniek. De camera's zijn er puur voor het onderzoek en niet voor handhaving. If you have nothing to hide, you have nothing to fear.
0: Ja, maar weet je dat... Ja.
1: Sorry, dit is een beetje mijn inner anti-overheids ding.
0: Nee, snap. Nou ja, nee, maar het is datzelfde. Ik had het daar. Het gaat heel erg raar nu ineens de andere kant op. Dat die FBI-files van nu met die UFO's en zo. Ja, wat?
1: Die allemaal afgelakt zijn.
0: Ja,
1: allemaal
0: ja, nou, dat is het. Maar toen zei Wim al, als je nou niks te verbergen hebt, hè, want dat roepen ze dan vaak van, ja, maar er is niks speciaals aan. Waarom doe je dan toch zo moeilijk om die files niet openbaar te maken. Als er toch niks te verbergen is, dan hoeft dat toch ook niet...
1: Maar ik denk niet dat iedereen het daar met je eens is.
0: Nee, dat
1: is
0: niet.
1: Want ik heb ook niks te verbergen als ik door Schiphol ga. Nee, maar ik vind het ook niet chill om de douane heen te gaan.
0: Nee, het is een stukje privacy inderdaad,
1: ja. Meer dan 100 dat lang
0: dat is ook waar. Dat is ook waar.
1: Anyways. Zal ik nou gewoon gaan over Schiphol gesproken? KLM-stewardess opgenomen in ziekenhuis na test op hantavirus. Ja. Na de evacuatievlucht vanuit Kaapverdi om 3 opvarenden van het Nederlands... Sorry, dit vind ik stiekem. Moet nu een kleine glimlach op mijn gezicht. maar dat leg ik zo meteen wel uit. Van de radio af. Van de Nederlands cruise ship Hondius op te vangen, waarvan 2 van hen symptomen van een besmetting met het hantavirus en overgebracht zijn naar het ziekenhuis, is ook een stewardess van KLM getest op het hantavirus. Zij was eerder in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. De stewardess uit Haarlem is met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, al dus het ministerie. Daar ligt ze in isolatie. Ik wil dat wel weten. Is het erogene isolatie, strikte isolatie, contactisolatie, druppelisolatie? Een woordvoerster zegt dat het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen mededelingen doet over de patiënt. Zoals eigenlijk hoort.
0: Krijg jij het ook nu niet heel erg terug? Maak je natuurlijk nu niet meer zoveel
1: Antivirus
0: mee.
1: Antivirus is ook niet
0: meer. Nee. Ja, maar ik bedoel inderdaad dat er dan allemaal mensen zijn die onnodig aan jou allemaal vragen nu gaan stellen van... wat is het nou? Moeten we er bang voor zijn?
1: Nee, maar dat is ook omdat het mij oprecht niet lullig interesseert mij oprecht niet zo.
0: Nee, oké. Nou ja, meer omdat ik zie dat nu op social media voorbij komen dat zoveel mensen zich weer enorm zorgen maken.
1: Ja. Het is gewoon weer een virus. Weet je welk virus pas vervelend is je het hebt?
0: Nou?
1: MERS.
0: MERS?
1: Want iedereen dacht, corona, COVID. Hoe heet het? COVID-19 is in de familie van coronavirussen. Er zijn een heleboel. SARS is de meest bekende. Dan heb je nog SARS-1 en SARS-2, geloof ik. Ja. Maar MERS, Middle Eastern Respiratory Syndrome heet het, geloof ik, was pas echt erg. Want die had een 70% kans op dood als je het kreeg.
0: Oh,
1: nou, dat is pas heftig.
0: Ja, dat
1: maar het
0: snar.
1: Ding is dan, als een ziekte zo dodelijk is, dan verspreidt het ook niet zo ver. Want de meeste mensen die het dragen, die gaan dood.
0: Ja, precies.
1: Ja, SARS is ook niet goed, hoor. Iets van... 12% of 40% of zo was ook niet goed.
0: Oh.
1: MERS was echt naar.
0: Ja, ik bedoel eigenlijk te zeggen, er zijn wel ergere virussen waar je...
1: Er zijn
0: waar je...
1: veel ergere virussen. Ik bedoel, rabies, hondsdolheid. Als je eenmaal symptomen vertoont, 100% letaliteit.
0: Ja?
1: Ja. Of volgens mij 99.999. Als je symptomen krijgt, dan ben je basically dood.
0: Wow.
1: Ja. Ja. Dus als je ooit gebeten wordt door een dier en je weet het niet helemaal zeker, ga voor de zekerheid gewoon dat de behandeling halen. De behandeling is dat je een immuunbooster krijgt en je krijgt een post-expositie vaccin. Zorg om je lichaam aan te sterken ervoor.
0: Ja, precies.
1: Ja. Okay. Stoomgemaal halfweg gratis open op Gemalendag.
0: We gaan pompen! Ja, mooi.
1: Ja, zondag, moederdag, maar ook nationale gemalendag.
0: Kun je lekker met je moeder gaan pompen, dat klinkt
1: ja,
0: heel
1: met je
0: raar.
1: Moeder pompen op het gemaal... Nou, dan is in ieder geval stoomgemaal halfweg gratis toegankelijk van 1 tot 4 uur 's middags. Prachtig. Het oudste en grootste nog werkende scheprad stoomgemaal ter wereld draait op die dag echter niet onder stoom. Dat is toch wel weer een beetje jammer.
0: Ja.
1: Toch is er bezoek aan het gemaal op deze dag een leuke ervaring. Je proeft de sfeer van een gemaal uit de tijd toen er nog geen elektriciteit was. Ik denk dat hier een punt hoorde, maar die staat er niet.
0: Nee.
1: Ook voor kinderen is er op 10 mei veel te beleven. Er zijn draaiende modelstoommachines. Je kunt meedoen aan een fotobingo. Luisteren naar het spannende verhaal. Help, de kolen zijn gestolen.
0: Dat vind ik wel heel goeie.
1: En op zoek gaan naar de gouden steenkool.
0: De gouden steenkool.
1: De gouden steenkool.
0: Kom Klaas Veen ook een setje draaien dan?
1: Ja, absoluut.
0: Pompen. Oké. Ik denk dat we het voor nu even hebben.
1: Ja,
0: misschien straks
1: zo meteen hebben we nog interessantere artikels.
0: Ja, precies, precies.
1: Maar over 9 mei 6 kikkers in je toilet.
0: 9 mei, ga maar vast in de sprei. In je hutje op de hei. En neem een lekker nee.
1: Kikkertje bij.
0: Ja. Don't worry, baby.

0: Lekker hard skiën met...
1: Zo hard skiën! Ja.
0: Oh.
1: Hoe hard heb jij ooit wel eens geskiet?
0: Ik heb niet geskiet, ik heb gesnowboard.
1: Oh, ik heb ook niet gesnowboard.
0: Oh.
1: Maar ik heb wel heel slecht geskateboard.
0: Ja?
1: Maar ik kon geen ollie.
0: Je kon geen ollie?
1: Nee, ik kon geen ollie.
0: Nee, ik kon ook geen ollie. Ik kon wel een beetje... Nou, ik heb ook niet echt skateboard, maar gelongboard. Ik kon wel een heel klein beetje dansen. Ken je dat, dansen?
1: Op je
0: longboard.
1: Oh.
0: Moet je een longboard dancing?
1: Ja, dat heb ik wel eens gezien. Ja, ja.
0: Dat is best wel grappig als je dat een beetje kan. Maar dat heb ik wel een heel klein beetje gekund. Dus,
1: okay.
0: Maar we hebben hele andere
1: dingen. Ik kon ook heel goed op mijn bek gaan. Ja, daar was ik heel goed in.
2: Headlines.
0: Ja, ja. We hebben namelijk nog dingen met je bespreken.
1: Waarschuwing voor mogelijke oplichting aan de deur in Hoofddorp.
0: Huh?
1: Ja, ja.
0: Komt iemand aan je deur die zegt... Hey, kamelen zijn groen.
1: Opgelicht!
2: Headlines.
1: In Hoofddorp zijn mogelijk weer oplichters actief die actief langs deur gaan in plaats van passief langs deur gaan.
0: Ja.
1: Zij wekken de indruk alsof zij namens de gemeente werken en bieden diensten aan voor het verduurzamen van woningen, zoals de verkoop van thuisbatterijen.
0: Komt iemand aan, sorry. Ik zie het ook echt iemand dat iemand gewoon aankomt met een zak batterijen.
1: Wil je Duracell?
0: En wil je Duracell thuisbatterijen?
1: Wil je batterijen in huis? Thuisbatterij, bro.
0: Kun je gewoon in je meterkast plompen en
1: thuisbatterij. De gemeente Haarlemmermeer heeft echter bevestigd niet betrokken te zijn bij deze acties, hoewel in principe iedereen langs deur mag gaan, is het niet toegestaan om de indruk te wekken dat dit namens de gemeente gebeurt. De betreffende personen droegen witte hesjes die er amateuristisch uitzagen.
0: Hm.
1: Op de website van Duurzaamheid staat bovendien dat zij niet samenwerken met gemeenten. Zij voeren wel deur-tot-deur acties uit, maar niet in Hoofddorp. Laten we even kijken. Duurzaamheid. Wat krijgen we dan? Lagere kosten, groenere toekomst met duurzaamheid.
0: Echt, sorry, wat een naam.
1: Zijn dit dan meteen oplichters? Zeggen ze dat dan? Ik snap niet waarom.
0: Ja,
1: in één keer wordt er in het artikel gesproken over
0: duurzaamheid. De persoon van witte die op de website van Deur staat bovendien dat zij niet samenwerken met de gemeente. Zij voeren wel deur tot deur acties, maar niet in Hoofddorp. Oké. Okay. Ja, dus zij doen een beetje voor als vermijd.
1: Zij doen het wel, maar die doen het niet in Hoofddorp.
0: Ja, precies.
1: Dat is oké, dat snap ik het. Nou!
0: Ja, oh ja. Sorry, verkeerde.
2: Headlines.
1: Precies. Ik had iets in mijn zak en dat is uit mijn zak.
0: Had je een kikker in je zak toevallig?
1: Nee, ja, maar er zijn wel 6 gifkikkers gevonden op het toilet in Schiphol.
0: Toilet?
1: Jazeker. Op luchthaven Schiphol Airport heeft de douane 6 boomgifkikkers aangetroffen. Die waren achtergelaten in het toilet van de vertrekhal. Een reiziger sloeg alarm nadat hij een van de felgekleurde kikkers zag rondlopen. Zoals die ene jongen in dat programma zei. Ik weet niet of het een Master Movies clipje was of iets anders. Maar kikkers likken, kikkers!
0: Nee, die was van Bart van BNN.
1: Ja,
0: dat was hem,
1: ja.
0: Volgens mij. Ja.
1: Bij controle bleken er meerdere kikkers in een vuilnisbak te zitten. Verpakt in bakjes met mos. Vermoed was dat de dieren bedoeld waren om illegaal naar het buitenland te smokkelen. Naar Nederland te smokkelen.
0: Ja.
1: Maar vlak voor de security check zijn gedumpt. De kikkers zijn overgedragen aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
0: Dit klinkt raar.
1: Pardon?
0: Ja.
1: En naar een gespecialiseerde opvang gebracht. Volgens de douane komt een dergelijke fonds zelden voor. Maar hoe gaat het met de kikkers?
0: Ja, dat is nu de echte vraag.
1: Ja. Want heel leuk
0: die kikkers,
1: dat... Ja, hoe gaat het met de kikkers? Dat wil ik wel weten.
0: Ja.
2: Headlines.
1: De zwembadbrug Zwanenburg officieel uit anonimiteit! Fantastisch. Na 14 jaar zonder officiële naam heeft de fiets- en voetgangersbrug tussen Zwanenburg en Amsterdam-Nieuw-West eindelijk een eigen identiteit. De zwembadbrug.
0: Wat deden ze dan gewoon daarvoor? Noemden ze het gewoon...
1: De brug.
0: De brug.
1: De brug. Op woensdagmiddag 6 mei werd de naam officieel onthuld. Wethouder Marja Ruigerok vertelde bij de... Ze heeft het er maar druk mee, zeg.
0: Ja,
1: vertelde bij de onthulling
0: dat... woordvoerder trouwens.
1: Ja. Dat bij haar start in 2019 veel bruggen in de gemeente Haarlemmermeer nog naamloos waren en slechts met een nummer werden aangeduid. Zij nam een initiatief om daar verandering in te brengen.
0: Okay,
1: samen met inwoners.
0: Het spijt me heel erg, maar... Bedoelt tuurlijk, hè? Het is leuk voor die mensen dat die brug nu naam heeft. Laat me dat vooropstellen.
1: Ja.
0: Alleen, heel eerlijk, als de wereld in brand staat... En ook lokaal er toch wel dingen spelen. Is dan inderdaad echt de prio die je hebt als wethouder? Dat
1: waar is het evacuatiepunt? Bij brug 36 of bij de zwembadbrug? Wat zou je eerder onthouden?
0: Dat is waar. Okay,
1: brug 67.
0: Nee, dat is waar. Nee, oké, ik neem het terug. Namen goed.
2: Headlines.
1: Gezinnen gezocht voor zomervakantie van kwetsbare kinderen. Ja, de stichting Europa. Europa! Kinderhulp zoekt gastgezinnen in Noord- en Zuid-Holland die kwetsbare kinderen een fijne zomervakantie willen bieden. Het gaat om kinderen van 5 tot en met 12 jaar die door hun thuissituatie niet vanzelfsprekend op vakantie gaan. De kinderen verblijven 2 weken bij een gezin waar vooral aandacht en dagelijkse activiteiten centraal staan. Dure uitjes zijn niet nodig. De vakanties vinden plaats in juli en augustus met deelnemers uit Nederland, Duitsland en Frankrijk.
0: Maar kan het dan zijn dat Frans...
1: Sorry.
0: Misschien niet dat, maar kan het dan dus ook zijn dat je een Frans kind krijgt?
1: Ja, mogelijk. Je ne comprends pas.
0: Ja, daar sta ik dus geen zak van. Ja. Nou ja.
1: De stichting begeleidt gastgezinnen tijdens de opvang. Nou, dat is fijn.
0: Dat is heel fijn.
2: Headlines.
1: Dit moest ik gewoon eventjes vanwege die titel. Verdachte tank langs Kromme Spieringweg in Zwanenburg.
0: Zo, ik zie nu gewoon zo'n zware leger tank ergens voorbij. Dan toch iemand denken...
1: Ja. Aan de Kromme Spieringweg in Zwanenburg is donderdag een verdachte tank langs de kant van de weg aangetroffen. De tank maakte een sissend geluid. Dit was namelijk vol met slangen. En bleek leeg te lopen, waarop de hulpdiensten werden ingeschakeld.
0: Hij zat natuurlijk vol met gifkikkers.
1: Hij zat vol met gifkikkers, uiteraard. Zowel de politie als de brandweer kwamen de situatie beoordelen. Ja, oh wacht, hier heb ik iets voor.
0: Ik denk er ook gelijk aan, hè. Van, we hadden het natuurlijk over die verdachte situatie. Van, zou er in die tank dan een mannetje zitten die af en toe dat luikje open doet? En dan zo vraagt iemand... Hey, wil jij bij België gaan horen? Voor 200.000 euro?
1: Oké, ik had hier een heel grappig plaatje voor. Ik kan het nog niet vinden. Nee,
0: een plaatje voor op de radio, Max.
1: Oh, wacht. Ja, maar...
0: Ga hem dan wel omschrijven?
1: Never mind, ik kan hem niet vinden.
0: Wat wilde je dan zoeken?
1: Ja, het was zo'n plaatje van Identifying Tank, het boek. En dan zag je zo'n guy zo, yep, that's tank. Volgens omstanders bleef de tank sissen, terwijl de inhoud eruit leek te ontsnappen. Al die kikkers.
0: Ja, de band
1: om wat voor
0: lekker.
1: Stof het precies gaat, of welke dieren, is niet bekendgemaakt. De politie doet verder onderzoek naar de herkomst van het object.
0: Het object ook echt.
1: God, hoe heet het ook alweer? Rheinmetall.
2: Headlines.
1: Social media vergroten prestatiedruk onder jongeren. Steeds meer jongeren ervaren prestatiedruk mede door social media. Volgens gedragswetenschapper Wouter van den Bos vergelijken jongeren zichzelf voortdurend met perfecte beelden die zij online zien. Dat kan zorgen voor stress, onzekerheid en somberheid. Onderzoek laat zien dat 64% van de jongeren druk voelt door maatschappelijke verwachtingen. Langdurige prestatiedruk kan leiden tot slaapproblemen, concentratieproblemen en minder zelfvertrouwen. Waarom hebben we het hier over? Examenweek.
0: Ja, want er is nu, in onze tijd was die ook al, je hebt natuurlijk het laks. Lekker laks. Wat ik me herinner als de plek waar je dan je klachten dus kon indienen over de examens. Als jij vond dat iets gewoon niet klopte. En daar gebeurde ook
1: gewoon
0: mee.
1: Systematisch oneens was, ik heb het ook gedaan.
0: Ja, ja. Want op een gegeven moment ging die N-term dan soms ook echt een klein beetje omhoog. Vanwege dus, zeg maar. Dat
1: alles voor de curves. Ik hou van curves.
0: Ja, precies. Maar tegenwoordig heb je dus ook de stresslijn.
1: De stresslijn.
0: En die is dus ook bedoeld voor eindexamenkandidaten van het laks. Of eindexamenkandidaten bedoel ik. Die dus stress ervaren. Maar ik heb er dus ook een beetje vragen over. Want dan denk ik, ja, jij zegt het net al, social media vergroot prestatiedruk. Is het dan niet een beetje een soort vicieuze cirkel dat juist door social media worden die mensen gestrest? Dan heb je ook nog eens de examens, dan word je extra gestrest van. Dus dan heb je wel natuurlijk die stresslijn eigenlijk nodig. Ja. Maar als we gewoon minder veel die prestatiedruk zouden ervaren, misschien...
1: Ja, en denk eraan, als het echt slecht gaat, 1 en 3.
0: Ja, zeker.
1: Dat is ook een teken dat we wat moeten doen door die prestatiedruk.
0: Nou, echt hè? Maar anyway, maar je kunt dus nu ook...
1: Je kunt ze bellen vanaf van gisteren tot aan 27 mei 030-790-0900. Dit voelt als een achterstevoren telefoonnummer.
0: Echt hè?
1: Ja. Maar, tussen 12 uur 's middags en 7 uur 's avonds. Kuttijden ook, sorry. Maar dan zit je voor je examen te stressen en dan kan je dus niet bellen.
0: Nee, dat is eigenlijk wel lullig hè?
1: Ja.
0: Ja, maar dan is het voor de examendag daarna. Goed.
2: Headlines.
1: Ja, even geen stroom, bereid je voor. Een stroomstoring kan grote gevolgen hebben voor dagelijks leven. En dat komt regelmatiger overal voor. Datacenters!
0: Ja.
1: Inwoners van Hoofddorp merkten dat onlangs toen plotseling de stroom uitviel. Koken, werken en internetten waren tijdelijk niet mogelijk. Ja, ik zou dan toch ook denken aan, voedsel. Het staat koken, maar als je koelkast het niet doet...
0: En iemand vertelde mij laatst ook al... Hè, van
1: life support apparaten.
0: Ja, precies. Ja. Grote powerbanks. Nee, maar iemand vertelde mij laatst ook... Vroeger was het vrij normaal, niet per se dat er stroomstoringen gebeurden... maar dat je wel gewoon dingen had thuis.
1: Ja, dat je voorbereid was. Ja, en nu eigenlijk omdat, niet meer.
0: Nee, nu...
1: Dit is die 99.99% uptime waar we last van hebben. Ja, zie je, nou, we wonen echt, in een te veilige maatschappij.
0: Ja.
1: Al het gevaar is weg, dus we gaan ons eigen gevaar maken. Zoals prestatiedruk. Ja,
0: nee,
1: ja.
0: En een lak stresslijn. Nee. Ja,
1: maar dat maakt dat simpele voorbereidingen veel verschil maken. Denk aan zaklampen, powerbanks en eten dat je niet hoeft op te warmen. Jaap, heb jij zaklampen in huis? En dan niet je telefoon.
0: Oh, nee, ik heb wel een zaklamp in huis.
1: Ja, want even aan mensen thuis. Je denkt van, oeh, maar ik heb gewoon mijn telefoon.
0: Ja.
1: Moet je serieus eens een goedkope zaklamp naast de zaklamp van je telefoon houden en lach om het verschil. Nou, ik nam altijd, toen ik uit van Mysteryland, als ik dan vanaf Mysteryland naar huis ging in de avond, ik had altijd een kleine zaklamp bij me. En mensen zaten op mijn telefoon, hadden ze licht en ze zagen niks. En ik doe één keer die zaklamp, helemaal geen dure zaklamp, deed ik aan. Halve bos was verlicht. Ik zei, wow! Ja, het is heel makkelijk om mee te nemen.
0: Maar
1: je hebt gewoon zicht.
0: Ook wel net aan legale spullen dan op dat vlak, Max.
1: Dit was geen bijzondere zaklamp. Ja, hij deed het gewoon op een AA-batterij.
0: Nou, en daarnaast inderdaad, die doen het dan gewoon op één AA-batterij. Een telefoon, ja, als die dan eenmaal leeg is...
1: Als je die
0: is,
1: nodig hebt, ja, dan heb je een probleem.
0: Ja.
1: Ik heb altijd opgeladen powerbanks, heb ik. Water, dat heb ik niet. Moet ik nog eens gaan huis, in huis gaan halen. Maar ik heb nog best wel veel blikjes alcoholvrij bier.
0: Prima.
1: Okay. Ook goede afspraken met je werkgever, gezin of buren kunnen helpen tijdens een noodsituatie. Daarnaast blijkt hoe belangrijk het contact in de buurt is. Sommige bewoners hielden samen een oogje in het zeil en hielpen elkaar waar nodig. Volgens de gemeente zorgt voorbereiding voor meer rust en duidelijkheid.
0: Zeker. Want
1: minder stress, minder examenstress.
0: Ja, precies. En ook heel eerlijk, hè, want we moeten ook niet altijd te groot denken. Een stroomstoring kan ook een paar uur zijn, maar toch wil je voor die paar uur wel gewoon voorbereid zijn. Dat je niet in paniek hoeft te raken van, oh, kan er niks. Paniek. Ja. Nee, gewoon weten wat je dan kan doen.
1: Ja.
0: En misschien duurt het wel een dag. Ik heb het wel eens een keer echt meegemaakt dat het gewoon een halve dag stroomstoring was. Vroeger. Ja, ja dan
1: heb ik ook wel eens, ja,
0: was het even van, oh shit, even aanpassen. Maar ja, goed, ja, je moest het er maar gewoon mee doen.
1: Ja. En dus, dat zijn de momenten waarop je bij je buur gaat aankloppen. Kut, hè?
0: Ja.
1: Hey. Ja, zullen we potje kaarten anders? Ja, ja, ik heb toch niks beters te doen.
0: Pak mijn DS er wel even bij, want die is nog wel opgeladen.
2: Oh. Headlines.
0: We gaan weer door met de muziek. Sounds good, of niet?
1: Zeer goed, ja.
0: Zeer goed.
1: Super,
0: wat was het ook alweer? If you throw it away, nee. If you don't like this sign.
1: Nee. Shit. Wacht.
0: Ah, wat was het ook alweer?
1: Ik ga het vinden.
0: Ja, we hebben dit voorbij zien komen.
1: Ik ga dit vinden.
0: Ja, daar is hij.
1: Bis du fresh, pick up your trash. If you hate this flyer, lek mijn eier.
2: It's been a long time.

0: I'm not even drunk. Oh, zo. Gingen we bijna even alweer naar de track toe die we zo wilden gaan draaien. Wat wilde je zeggen?
1: Nee, ik wilde zoeken Drunk and Bass, maar die staat er dus nog niet op. Ik denk ook niet dat hij er ooit op gaat komen.
0: Nee, dat heeft het toegemaakt.
1: Gaan we even een korte preview geven?
0: Moeten we even de tijd nemen. Want daarna gaan we je namelijk even iets laten horen wat we nog natuurlijk wilden laten doen. Waar we al begin van dit uur een soort preview van...
1: What the hell? Ik kan hem gewoon niet vinden.
0: Ik denk dat je even Bijou erachter moet zetten, nietwaar?
1: Maar zelfs...
0: Ja,
1: ja, dan pakt hij hem wel. En dan gok ik dat we even naar... Revener.
0: Oh. Holy hell, that is shot. And sort of shot. Stukje drunken bass.
1: Drunken bass. Het tempo gaat dus de hele tijd op en neer.

0: fucking shots. Shots.
1: Nou goed, oké. Okay. Preview. Wij hadden dus een andere preview gegeven begin het uur. Namelijk van...
2: De Klapband Track.
3: En over descriptieve titels gesproken.
1: Ja, ja. Echt hè. Het is namelijk gewoon een vieze kick.
3: Echt een hele vieze kick.
1: Ja. Meer kunnen we er ook niet van zeggen.
3: Nee.
1: Het is een klapbandtrack deze.
3: Het nummer heet Vieze Kick.
1: Ja.
3: En het heeft een vieze kick.
1: Het heeft echt een hele vieze
3: kick. Ik hou wel van lekker descriptieve nummers.
1: Laten we er lekker naar gaan luisteren. Deze week dus de klapbandtrack.
2: Vieze kick. De klapbandtrack.

0: De klapbandtrack.
1: Zo, en wat voor eentje. Oef. Als die takkapel nou nog niet gebouwd is...
2: Zo, nou, ik denk dat hij nu stuk is. Wel één ding, je kan die track op een heleboel manieren beschrijven... maar die kick was niet schoon.
1: Nee, die was heel vies. Wat maakt een kick per se...
2: Ranzig zelfs.
1: Ja, wat maakt een kick eigenlijk vies of ranzig? Waar
2: ja,
1: komt dat?
2: Ja, goeie vraag. Ik heb daar denk ik wel een lijstje voor.
1: Voor hele vieze dingen. Vieze kicks.
2: Ja, ik weet niet of... dit ga ik niet vinden, want er zijn er veel te veel. Nou, ik heb er vast een lijstje voor, maar ik kan hem alleen even niet vinden.
1: Oké.
2: Okay. Nou, in ander nieuws.
1: Ja, in ander nieuws. Ja,
2: het is in dit lijstje. Harder dan een tunnelboor.
1: Harder dan een tunnelboor. Ik dacht dat het al groot genoeg was bij...
2: Harder dan kernbommen. Maar harder dan een tunnelboor is...
1: Maar wat is harder, de kernbom of de tunnelboor?
2: Nou, de tunnelboor is meer borend en de kernbom is meer explosief.
1: Oké, doe dan eens hier, wat heb je hierin staan? De kick is harder dan kernbommen.
2: Dan moet ik even dit en dan moet ik wel even zoeken naar het stukje waar... Nee. Ongeveer hier, volgens mij. Denk ik.
1: Ga even rustig mee luisteren.
2: Het Capital Anthem van 2019.

0: Ja, is vrij hard en explosief.
1: Het is bommetjes.
0: Een kernbol of zo.
1: Ja, ik dacht al dat het ging bij Bas, waarvan je denkt: zo, even mijn bril wegzetten. En dan had je ook nog
0: maar dat is weer anders. Techno. Dat is weer Bas. Die is zo van: wow.
1: Ja, oh ja, ja.
0: Ja. Ik moet eigenlijk weer een nieuw lijstje maken met je rumble. Ik heb al een lijstje met die heet Rumble in the Jungle.
1: Echt joh, Max die heeft zoveel lijstjes. Even je wordt er bang van hoeveel lijstjes
0: Rumble
1: Max heeft.
0: Rumble in the Jungle. Met jungle tracks met lekker rumble erin. Om daar een demo van te geven, dat klinkt dan een beetje...
1: Is het dan nog een idee dat je zegt, want je bouwplaats techno, dat je dan ook een lijstje maakt met muziek waarvan je dakkapel sloopt? Weet je wel, waar dan zoiets als dit soort dingen in gaan, die gewoon heel vies zijn.
0: Dat is natuurlijk gewoon de klapbandtrack.
1: Ja, basically inderdaad. Ja, omdat de band gewoon...
0: Dakkapel kapot track.
1: Niet gesponsord door dakkapel online.nl. Het zou echt een goede collab zijn, weet je wel. Maar...
0: Ja, zeker.
1: We moeten helaas alleen ook
0: helaas
1: plaats gaan maken.
0: Moeten we afbreken. Ik bedoel...
1: Ik wil net zeggen, dat zijn onze buren van TNT... die namelijk ook van de week bij Madame Tussauds zijn geweest. Wist je dat?
0: Zijn ze bij Madame...
1: Om daar een pop af te...
0: Zij hebben Frans Bauer.
1: Zij hebben Frans Bauer vernietigd.
0: Ritueel vernietigd.
1: Dat gebeurde ook op de vieze kick waarschijnlijk. Maar wij moeten dus plaats gaan maken, want zij zijn aan de beurt. En zij gaan je nog heerlijk 2 uur lang lekker meenemen in een explosieve beat. Want dat doen zij ook wel.
0: Hopelijk houden ze het een klein beetje heel. Dat we in ieder geval volgende week niet weer de studio opnieuw op hoeven te bouwen.
1: Nee. Ja. Ik weet trouwens misschien nog een lijstje. Als je het dan hebt over misschien een stuk gaan.
0: Ja.
1: Maar dan een beetje die...
0: Kapot!
1: Nee, stuk.
0: Stuk.
1: Stuken. Muziek om mij te stuken.
0: Ja, ik heb wel muziek waar je dingetjes op moet bouwen.
1: En oké.
0: Okay. The Factory Must Grow. Dat is muziek waarbij je denkt van, oh ja, ik moet door.
1: Laat toch eens even één dingetje, want dan ben ik er gewoon even nou benieuwd naar. Wat moet ik dan aan denken?
0: Ik probeer even eentje die ik in mijn hoofd heb. Is het deze? Als in, ik ben een robot, ik moet programmatisch doorwerken. Ik moet bouwen. Ik moet bouwen. Ik moet bouwen.
1: Ah, op die manier. Oh, wat grappig. Bouwen. Max, playlist is een goudmijn als je dat bedenkt eigenlijk. Met wat voor hele typische dingen allemaal. Of nou, niet typische dingen bedoel ik, maar juist hele specifieke dingen.
0: Ja.
1: Wij gaan er dus hier plaats maken. Straks dus 2 uur lang TNT nog op je radio. Wij zijn er volgende week weer met een verse kakelverse nieuwe.
0: En ik heb er zin in.
1: Ach, man.
0: Nu al. Hopelijk jullie ook.
1: Ja, precies. En laat het natuurlijk gewoon even weten. studio@meerradio.nl.
0: Precies.
1: Voor nu rest ons alleen maar te zeggen. Blijf! Wakker! Tot volgende week!
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meerradio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meerradio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reform-partij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 100.

Goedenavond, zaterdagavond, TNT. En heel droevig om het toch te moeten constateren. Als ik er ben, dan is Tars er niet. En is Tars er, dan ben ik er niet. Dat is een beetje hoe ons leven zich de laatste weken ontwikkelt. Ik hoop niet dat je het heel erg vindt. Vandaag moet je het weer met mij alleen doen. Geen DJ in de mix. Ja, Tars was er niet. Ik denk, nou ja, ik ben net terug uit Engeland. Vast wel gehoord vorige week. Prodigy in Newcastle. Vandaar ook de opening We Live Forever van de Prodigy. Wij gaan lekker verder. Meet her at the Love Parade. Dahul.

0: Vorige week in Newcastle stond in het voorprogramma van de Prodigy toch wel de DJ-god. Voor vele van onze DJ's, Carol Cox. En die stond me daar een partij te rammen. Ja, dan kan ik niet minder, want God is een DJ van Faithless for Morgan.
1: This is my church. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions, remedies.

0: Inspiratie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Tweede uur TNT. En dat betekent weer lekker een uur lang dansen op je pantoffels. En vanaf deze plek moet ik toch ook nog even mijn vriend Tas feliciteren met de 70ste verjaardag van zijn moeder. Dus hiep hiep hoera vanaf deze kant, Tas. En ik zie je snel.

En ik ben ontzettend blij dat Nick deze plaat in het systeem heeft gezet. Want dit is toch voor mij wel echt, echt een hele dikke, dikke track. Jump van The Movement.

En zo komen we steeds dichter bij de klok van 12 uur. En zit deze show er alweer bijna op. Maar we gaan nog heel even verder. Nakatomi, Children of the Night. We

En zo komen we bij de laatste plaat van vanavond. En hoe kan het dan ook anders dan dat Out of Space, The Prodigy. Vorige week de laatste plaat van hun concert. Vandaag de laatste plaat bij TNT. Tot volgende week. Hopelijk weer met mijn grote vriend Tars. En fijne nacht of gezellig bij de Diep Club.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws. Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels

0: 19 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club.